0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Zeggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is één wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha.

0: binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League derde geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd eerste. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een derde plaats. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
4: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Eerst stopt de boer, dan de tuinder,

0: zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Vroeg op zaterdag.

Lekker dit hoor. Gilbert O'Sullivan met Get Down. Het is de zaterdagochtend. Goedemorgen, vroeg op zaterdag. Fijn dat je erbij bent. Ik ben Chris en vertel eens, wat zijn de plannen voor vandaag? Ga er nog lekker op uit of lig je nog in je bed een beetje na te rollen? Dat kan natuurlijk ook, hè. Ik ga je niet haasten om eruit te komen. Nee hoor, doe me lekker rustig aan. Kopje koffie erbij. Dit is Vroeg op Zaterdag. Met zometeen natuurlijk nog de Franse of de Duitse deun. Je hoort de fragmenten over een kwartiertje wel voorbij komen. En dit is Sandra Maria Magdalena.

Goedemorgen Chris, schrijft José uit Bunnik. Ik zit heerlijk met een kop koffie in de tuin. Ik dacht, ik doe de deur eens open en ga daar eens zitten. Even helemaal niks, alleen de vogeltjes op de achtergrond en natuurlijk jouw programma. Dankjewel José en fijn dat je erbij bent. Dit is Radio M Utrecht.

Dat was Sting bij Radio M Utrecht. Oh. Ja, even stoppen. Ja, nou is hij wel klaar. Radio M Utrecht, het is zaterdagochtend. Ik vind het fijn dat je luistert. En natuurlijk wil je zometeen even meestemmen. Nou, nog een paar minuutjes, dan hoor je hier de fragmenten van Frans-Duits. Wordt het Frans of het Duits?

Misschien wel de leukste van Elvis Presley. Kiss Me Quick, vind ik leuk. Carla uit Maarsen, je bent vroeg opgestaan, want je dochter is morgen jarig, Evelien. En je bent appeltaart aan het bakken voor de verjaardag. En de keuken, die ruikt nu heerlijk. Alleen nu hopen dat hij niet inzakt. Ja, ik heb daar geen verstand van, dus ik hoop dat het allemaal maar goed gaat. En mocht je nou een stukje over hebben, dan ben je welkom, hè? Oké, dit is de Franse keuze van vandaag. Sandra Kim.

Ja, stop maar. Stop maar, Sandra. Sandra Kiem was dat met Jemma Jemma La Vie. En dit is de Duitse keuze van München en Vrijheid. De ervaring leert dat de Duitse plaat meestal wel wint. Alleen dit keer is het wel een lastige keuze, hoor. Nou, laat het maar weten via de app van RTV Utrecht. En straks in deel 2 hoor je de uitslag.

René uit Zeist. Die schrijft, ik ben de caravan aan het wassen. En het valt me op hoe weinig vliegjes erop zitten. Ja, dat klopt. Hè. Dat heeft ook te maken met het droge weer. We hebben niet zo heel veel muggen en vliegjes. Dat vind je ook niet meer zo snel terug op de voorruit. Of in je gezicht als je motorrijden leuk vindt. Ja, oké, het is wel eenmaal zo. Het is zaterdagochtend, vroeg op zaterdag met Chardé, die de Smooth Operator.

Lekker hoor, al die leuke plaatjes van Radio en Utrecht in de zaterdagochtendshow. Dit is Vroeg op Zaterdag. Mijn naam is Chris. En voor Petra hebben wij zometeen muziek van ABBA. Die wil je eigenlijk wel iedere dag horen. Zometeen hoor je Voulez-vous hier bij ons.

Het is een echte zaterdagochtendplaat. Danny Vera met All Behind Radio M Utrecht. Vroeg op zaterdag. Fijn dat je erbij bent. Blijf lekker luisteren naar al die goede plaatjes die we hebben. Zoals deze, dat is natuurlijk weer ABBA. Want wij zijn helemaal fanaat, gek, helemaal lyrisch van deze muziek. Dus je hoort het regelmatig. En nou, het feit dat jij de radio nog aan hebt staan, zegt genoeg. Want dat betekent dat je ABBA ook leuk vindt. En we pakken wel een ruime variatie hoor. Dit is ook een heerlijke. Dit is Voulez-vous op Radio M Utrecht.

The Doobie Brothers en What a Fool Believes bij Radio M Utrecht. En er wordt vandaag veel peren geplukt, ook in Koten door Paul. Hij is de peren aan het plukken, want het moet er vandaag af. En het liefst nog in de ochtend. Ik weet niet of daar een speciale reden bij zit, maar ik heb ook 3 perenbomen staan. En inderdaad, er valt er af en toe wel eentje uit. Maar ik heb het idee dat ze nog niet helemaal klaar zijn voor de oogst. Nou, laat maar eens even weten hoe ik daar het beste achter kan komen. Mocht je er verstand van hebben, bijvoorbeeld Paul uit Koten. Bedankt voor je appje.

kom eens kijken. Dat is een mooie flamingo. Manfred Mann was dat. En daarvoor de Doobie Brothers hier bij Radio M Utrecht. Zometeen nog de fragmenten Frans-Duits. Je hoort ze hier na het nieuws van 9.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dniepropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky, morgen van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans.

0: exportclinics.nl.
1: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
2: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
9: Nu bij de Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar de Kroon Zonwering in Utrecht.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Vroeg op zaterdag met

kan niet zo zijn dat je met deze plaat nog in bed ligt, toch? Nee, dat kan niet. Dit is geen meeneurieplaat. Dit is heel hard swingen met Earth, Wind & Fire. Boogie Wonderland bij Radio M Utrecht. Zo, hè? Het tweede deel van Vroeg op Zaterdag. En de fragmenten, die staan in de startblokken. Je hoort ze zometeen van Frans Duits.

Rubet en Sugar Baby Love bij Radio M Utrecht. Het is zaterdag, mocht je de kalender nog niet bij de hand hebben. 5 september, dat is het jaar. De zomer die vier je bij ons. En dat is maar goed ook, want we doen ons best voor je. En wij zijn ontzettend blij dat jij luistert naar ons. We zijn trots op jou. Ja, blijf ook lekker luisteren. Nou, vroeg op zaterdag met Cher, Love and Understanding.

0: een klein beetje meezingplaatje, toch? In de auto misschien, al rijdend, het raampje een klein stukje open. Je luistert naar Vroeg op Zaterdag en ja hoor, er zitten heel veel mensen te wachten op de fragmenten. Want dat was het ook alweer. Sandra en iets met Münchener Freiheit. Dat klopt en zo klinken ze.
1: Ja.

zit er wel een verhaaltje achter deze plaat, hoor. 1964, The Searchers. En het is een liefdeslied waarin de zanger zijn geliefde smeekt om hun relatie niet op te geven. Ja, het voelt allemaal wat afstandelijk. En hij vraagt haar om hun liefde nog een kans te blijven geven. Ja. En dat is niet gelukt, geloof ik, hoor. Don't throw your love away bij Radio M Utrecht. Het is zaterdagochtend, vandaag 5 september, de eerste zaterdag in september. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met je. Laat het maar eens even weten via de app van RTV Utrecht. Hoe gaat het met je? Wat ga je doen? Wat zijn de plannen? Vinden we altijd leuk om te horen van je. Dit is UB40 en Sing Our Own Song.

UB40, Sing Our Own Song bij Radio M Utrecht. Vroeg op zaterdag. Ik ben Chris Brink. Fijn dat je erbij bent. En je kunt ons altijd bereiken via de app van RTV Utrecht. Even downloaden mocht je hem niet hebben. En als je hem dan voor elkaar hebt, zo op je schermpje, vind je rechtsbovenin een spraakwolkje. Als je daar klikt, dan app je met de studio.

Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Radio M Utrecht. En voor de laatste keer, voor deze uitzending dan, hè, de fragmenten. Frans of Duits? De Franse of de Duitse deun? Dit is Sandra als keuze A.

Nou, binnen een kwartier hoor je de uitslag. Keuze A of keuze B, dat is het enige wat jij moet doen. De Franse of de Duitse deun laten weten via de app van RTV Utrecht. En dit is André Hazes.

Moet je eerlijk zeggen dat ik wel fan ben geworden van Olivia Dean, Man I Need, bij Radio M Utrecht. Wat een heerlijke plaat om mee te gaan slapen. Misschien niet het helemaal juiste tijdstip voor, maar ook om mee wakker te worden. Dus ja, het zit er een beetje tussenin. Je moet het niet midden op de dag doen, toch? Nee. Oh, dit is gezellig. De jaren 60 voor de Holly.

Maya Kondios, Heading for Fall. Er wordt echt massaal gereageerd altijd voor Frans-Duits. Het Frans of het Duitse deuntje. En ik heb de stem een beetje bekeken, maar ja, de uitslag is inmiddels wel bekend hoor. Zometeen hoor je het, na Queen.

Leuk hoor. Bianca uit Lopik, die reageert nog even via de app van RTV Utrecht. Ik ben met de kinderen stoepkrijten. Voor hun is de hele straat nu officieel een kunstwerk. Ja, dat geloof ik wel, ja. Nou, dit was die dan, vroeg op zaterdag. En je hoort het al, hè. Het is de Franse plaat geworden. Sandra Kim en J'aime la vie. Ik dank je voor het luisteren. Straks veel plezier met M voor elkaar. Tot 12 uur.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
7: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
13: Katrien, dankjewel. Dit is Radio M Utrecht. Op de A12 staat het vast richting Utrecht zelf. Dus tussen Harmelen en het Kanaleneiland. Een half uur extra vanwege een kapotte auto. Twee rijstroken die zijn dicht.
14: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
15: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit drie verschillende banen. Biljart, gravel of gras.

0: advies. Beter horen, beter leven.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
4: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: M voor elkaar, met Joost Brouwer.

0: microfoon blijft. En niet ergens anders in de studio. Want het shalala en dansgehalte is weer hoog natuurlijk.
1: M voor elkaar.
2: Joost Brouwer.
0: En Gerard is er ook weer bij. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Joost. Ja.
0: En Tony Christie hadden we dus. Dus is this the way to Amarillo? En ik zie al in de app dat Ed reageert. Vandaag lekker een gerookt palingtje halen bij het NK paling roken.
3: Oh,
0: in
3: leuk.
0: Kortenhoef. Lekker. Mooi hoor. En over de kloostertuin De Panthof bij de Dom in Utrecht zelf, zegt burgemeester Dijksma het volgende, daar zegt ze dit over eigenlijk. Dat lees ik bij ons online. Het lijkt zo uit Harry Potter te komen. Als je daar dan ergens aan de zijkant in zo'n inhammetje gaat zitten en gewoon eens even de boel over je heen laat komen, dan geeft dat toch wel een echt heel bijzonder gevoel.
3: Ja,
0: heerlijk,
3: kan me
0: toch?
3: Wel voorstellen, ja, ja, ja,
0: nou,
3: ja.
0: En dat kun je ook met de M voor elkaar doen.
3: Absoluut.
0: Laat het gewoon eventjes gebeuren, zeg maar.
3: Ja.
0: Relaxed, want wat voor oproep hebben we zoal?
3: Nou ja, zoekt u dat ene Franse plaatje of een vakantiepartner of heb je iets, zoek je iets voor een bijzonder hobby,
0: ja.
3: Kan allemaal in dit programma 0909-693-1-93-1. Mailen naar M voor elkaar @rtvutrecht.nl en via de app. Heb jij iets met tweedehands kleding? Is dat wat jij aan hebt, tweedehands?
0: Dit niet, maar ik heb het wel hoor. Ja.
3: Ja?
0: Ja.
3: Ja, nou het is ontzettend populair. We gaan het straks in M voor elkaar daarover hebben.
0: Ja.
3: We gaan op zoek naar kledingrekken, maar ik verklap het verder nog niet.
0: Nee, we gaan het zo doen. En het gaat ook over mantelzorg.
3: Ja.
0: Ja hoor.
4: Rust eens lekker uit.
0: Kom maar.
4: Een heel fijn weekend.
0: Time Bandits.

0: Time Bandits, I'm Specialized in You. Dit is M voor elkaar. Met Joost en Gerard vandaag. En ook met Beb van der Mark. Goeiedag, Beb.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, Beb.
1: Hallo.
0: Hallo. Je bent vrijwilliger bij Balbi's Second Hand in Nieuwegein.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, een tweedehands kledingzaak. Eigenlijk inmiddels een begrip in de regio.
1: Ja, klopt.
0: En nu ook een nieuwe locatie eindelijk.
1: Ja, inderdaad. Het is namelijk zo dat wij 8 jaar geleden gestart zijn op City Plaza. Dat pand hebben we via de gemeente gekregen. En dat was een groot succes, zeer zeker. En alleen kregen we dus in mei dit jaar bericht van de Wereldhaven, dat is dus de verhuurder van de winkel, dat we met 2,5 week de winkel moesten sluiten.
0: Oh jee.
1: Want ja, men had er namelijk een andere bestemming voor, namelijk een kapperszaak. En dat was voor ons natuurlijk ook wel schrikken, maar ook met name voor de klanten, want er is in Nieuwegein een grote behoefte aan tweedehands kleding. En ook te meer ook omdat de kledingbank in Nieuwegein opgeheven is. Hier in Nieuwegein hebben veel gezinnen een laag inkomen en hebben het financieel heel slecht. Dat is in ieder geval, dat zijn de verhalen die we de afgelopen 8 jaar hebben gehoord van de klanten die bij ons kwamen. En ja, dan is het toch fijn dat men bij ons kleding kan kopen voor lage prijzen.
0: Ja.
1: En het zoeken van ruimte was heel lastig. De gemeente had niets voor ons. Wereldhaven had niets voor ons. Dus dan wordt het toch heel vervelend voor alle vrijwilligers. Want er werken 8 vrijwilligers bij Balbi Second Hand. En dan is het de vraag van, ja, hoe gaat het aflopen? Ja.
2: Maar het is goed gekomen, toch?
1: Ja, het is heel goed gekomen.
2: Vertel.
1: Gelukkig wel.
0: Ja, winkelcentrum Kouwenhof, hè?
1: Ja, inderdaad. We zijn benaderd door Ilja van Spot 65. Zij heeft namelijk een winkel in het oude pand van de Lidl, inderdaad bij winkelcentrum Kouwenhof. En ze had ruimte voor ons.
0: Nou, geweldig.
1: Ja, we zijn er ontzettend blij mee. Maar het is de magazijnruimte van de Lidl. En die winkelruimte is voor ons heel erg groot. En daar zijn we ook inderdaad heel blij mee. We kunnen meer kleding verkopen. Maar dat houdt ook in dat we dus wat materiaal tekort hebben. Onder andere dus metalen kledingrekken en broekenhangers.
0: Ja, daar komen we bij de hulpvraag uit, inderdaad.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja. Dus het zou heel fijn zijn als we daar nog wat van kunnen scoren, zeg maar.
0: Ja, kledingrekken en wat zei je nog meer?
1: Broekenhangers.
0: Broekenhangers, oké. Okay. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja.
2: Het is natuurlijk heel schrijnend als mensen tweedehands kleding moeten kopen soms, omdat ze niet genoeg geld hebben. Maar het is aan de andere kant ook ontzettend populair toch om tweedehands kleding te kopen.
1: Ja, inderdaad, want het is ook heel duurzaam natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En het is bij ons ook zo dat klanten kunnen dus kleding bij ons inleveren die wij dus voor hun verkopen. Dan kunnen ze kunnen op een gegeven moment bij ons terugkomen om te kijken wat er verkocht is. Dan wordt er een bedrag uitbetaald, minus 10% voor de kosten. En ze kunnen kiezen van, ik neem de kleding weer mee terug of ik schenk het aan een goed doel. Dus de kleding die dus overblijft van de klanten, die wordt ook echt niet weggegooid. Dat gaat naar een goed doel.
0: Ja.
2: Nou, fantastisch. We gaan op zoek naar metalen kledingrekken en broekhangers, hè, toch?
1: Ja, ja, broekhangers, ja. Ja.
0: Lijkt me wel inderdaad dat die rekken een beetje stevig moeten zijn, hè?
1: Ja, het moeten wel hele stevige rekken zijn, want er komt best veel kleding op te hangen. En ook wel zware kleding, zoals nu voor de winter, winterjassen en dergelijke. Ja. Dus er moeten wel stevige rekken zijn.
2: Ja, en jullie maken dus een doorstart van Balbi's Second Hand. Dat is aanstaande dinsdag 8 september. Gaan jullie open in winkelcentrum Kouwenhof?
1: Ja, inderdaad. En dat zit dus naast de apotheek. En bij Spot 65. En onze openingstijden, misschien mag ik dat dan ook nog wel even vermelden.
0: Zeker.
1: Onze openingstijden zijn van dinsdag tot en met zaterdag. Van 11 uur tot 5 uur.
2: Nou, helemaal goed. Heeft u dus metalen kledingrekken in de schuur staan, doet u niks mee? Op zolder misschien wel, Joost. Of die broekhangers. Heb jij broekhangers trouwens?
0: Ja, ik heb meer blouse hangers zijn
2: blouse
0: dat.
2: Hangers,
0: broekhangers zitten zo'n speciaal clipje aan, toch?
1: Ja, maar klopt. Ja.
0: Ja,
1: Ja.
0: Maar je is wat steviger, inderdaad, dat soort dingen.
2: Nou, belt u ons maar als u wilt reageren. En wij gaan het dan weer kortsluiten met jou, Beb. Ons nummer is 0909-693-1-93-1. Mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En via de app is ook heel handig. Beb, ik vind het fantastisch eigenlijk wat jullie doen.
1: Ja, we hebben er zin in met z'n allen. En heel erg leuk dat we die weer kunnen doorstarten. Ja. Dus we gaan er weer voor met z'n allen.
2: Ja, en weet je, ik had je vanochtend even aan de telefoon. Toen zei je twee dingen, daar werd ik ontzettend blij van. Je luistert heel vaak naar RTV Utrecht, Radio M Utrecht. Ja. En je kende dit programma al.
1: Ja, klopt, inderdaad. En ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben nog ouderwets een wekkerradio. Ja, maar wij worden dus 's morgens wakker met Radio M.
2: Kijk,
1: gezellig is dat.
2: Dat willen we horen. Hartstikke leuk, Beb. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. En ik wil jullie nog hartelijk bedanken dat ik dus een oproep mocht doen via dit programma. En jullie heel veel succes wensen nog.
3: Oké, okay. En mocht Balbi er ooit mee stoppen, Balbi Zimmerman, hè? Want daar is de second-hand winkel ook naar benoemd, hè?
1: Ja, klopt.
3: Secondhand. Dan zou je het nog Beb Secondhand kunnen noemen.
1: Ja, inderdaad. Maar goed, we gaan voorlopig voor Bobby Secondhand. Hè?
3: Zeker, oké.
2: Okay. De telefoon gaat al trouwens. De telefoon gaat al.
3: We gaan even opnemen.
2: Ja, die gaan we
1: werken. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Dag.
3: Voor Top zijn hier op Radio M Utrecht.

0: Gerard is druk aan het bellen. Heb je wat te melden of wil je reageren op bijvoorbeeld de kledingrekken? Laat het dan weten via M voor elkaar. rtvutrecht.nl bijvoorbeeld. In Vreeswijk staat vandaag alles in het teken van oldtimers en nostalgie. Van auto's tot tractoren en zelfs de oude brandweerwagen van het dorp is te zien op het Raadhuisplein. En eromheen vind je dan de jaarmarkt met zo'n 100 kramen. Live muziek ook, oude ambachten en een klimwand van 10 meter hoog. En dit is ook heel erg mooi en indrukwekkend, denk ik, gaat het zijn. Want op verschillende plekken in het land en ook in Amersfoort worden vanmiddag vliegeracties gehouden uit protest tegen de situatie in Gaza. Dus pak je vlieger uit de kast en zorg dat je om 2 uur dan in Park Schothorst bent om aandacht te vragen voor het recht van kinderen in Gaza om vrij te kunnen spelen en vliegeren. In een ander park van de stad, Park Randenbroek, is trouwens dit weekend poppentheaterfestival te beleven. Dus genoeg te doen. Er is al wat binnengekomen over die kledinghangers, toch? Gerard, of niet? Of wat
1: ja, ik kreeg al een telefoontje van Vera van Keken uit Nieuwegein. En ze hebben een hele praktische en leuke tip. Ga gewoon eens informeren bij de CNA. Want die hebben broekhangers ten over. En dat deed die mevrouw zelf ook en die ging ze daar ophalen. Dus ik heb deze tip alweer doorgegeven net aan Beb van der Mark. En die was er blij mee, dus die ging ook weer even contacten met Vera. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar ik vond het een heel leuk idee.
0: Snel geregeld hier inderdaad. Wat is ons telefoonnummer ook alweer?
1: 0909-693-1-93-1. Mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En via de app is nog gemakkelijker natuurlijk.
0: Ja. Dan is het nu tijd om je veerkracht te vergroten in M voor elkaar. Misschien heb je dat al van jezelf, maar mantelzorgers die krijgen er zeker mee te maken. Het is een herkenbaar onderwerp. Je bent mantelzorger of je kent er een. In 3 verschillende Utrechtse wijken worden daarom trainingen gegeven weer, zodat je een energieke en trots

0: De mantelzorger blijft en Pia Putman geeft die trainingen. Goedemorgen Pia. Je moet ook goed voor jezelf zorgen, maar dat is in de praktijk best moeilijk. Dat is zo'n bekende uitspraak voor mantelzorgers, toch?
1: Goedemorgen. Ja, zeker. In die zin dat... Dat wordt heel vaak met hele goede bedoelingen gezegd, hè, door zowel professionals als door familie en vrienden. Ja, je moet wel goed voor jezelf zorgen, hè. En ik weet nog heel goed dat ik toen dacht, dat weet ik ook wel. Maar hoe dan in mijn persoonlijke situatie? En dat is precies waarvan ik toen dacht, daar moet een training voor komen. Hoe doe jij dat dan in jouw dagelijkse situatie?
0: Want in de praktijk is dat best wel moeilijk, toch? Goed voor jezelf zorgen.
1: Zeker. Want alle aandacht die gaat naar je zieke naaste toe. En het is ook heel begrijpelijk dat je die al snel belangrijker gaat maken dan je eigen gezondheid. Want ja, die is ziek en jij niet. En tegelijkertijd, je wordt natuurlijk heel moe. Er zijn allerlei spanningen. Je bent heel bezorgd over je zieke naaste.
0: Ja, en dan komt dus die eigen veerkracht komt onder druk te staan. Zijn daar duidelijke signalen voor?
1: Ja, zeker. Je kan bijvoorbeeld denken aan lichamelijke klachten, psychische klachten en aan gedrag. En bij lichamelijke klachten kun je bijvoorbeeld denken aan hoofdpijn, nekpijn, natuurlijk grote vermoeidheid, slecht slapen. En bij psychische signalen kun je denken aan vergeetachtigheid. Je wordt sneller geëmotioneerd. En vooral ook, je hebt het gevoel dat je altijd aan moet staan. En in je gedrag kan het zijn dat je bijvoorbeeld gaat roken of drinken, of meer gaat roken of drinken. Je kunt je natuurlijk heel gefrustreerd gaan voelen en daardoor krijg je dan weer een korter lontje.
0: En dan gaat het eigenlijk niet meer om de gezondheid van degene waarvoor je mantel zorgt, maar om je eigen gezondheid. Die komt dan in het geding en misschien ook een soort schuldgevoel. Hoe kun je daarmee leren omgaan dan?
1: Nou, schuldgevoel is inderdaad, goed dat je dat noemt, is een heel lastig gevoel natuurlijk. Het komt voort uit liefde. En wat kan helpen, zeggen we altijd in onze training, is dat je weer opnieuw je realiseert, wat is nou eigenlijk het hogere doel van mijn zorg voor mijn zieke naaste? Nou, vaak is het hogere doel dat je voor jouw zieke naaste wilt blijven kunnen zorgen.
0: Maar het is wel lastig in de communicatie voor je naaste, om grenzen te stellen. Dit kan ik nu even niet voor je doen. Dat moet je natuurlijk wel tactisch brengen dan.
1: Ja, vooral bij mantelzorgers. Je hebt gewoon ook snel het gevoel dan dat je egoïstisch bent of dat je de ander tekort doet. En grenzen stellen kan ook op heel veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld dat je een dagdeel of een dag in de week niet zorgt voor jouw naaste. Bijvoorbeeld wanneer stel je voor, hè, je partner heeft dementie en je gaat samen met een case manager regelen dat jouw partner daar naar een dagbesteding bijvoorbeeld kunt. Als jij dan je realiseert dat je alleen maar die zorg kunt blijven leveren als je af en toe even lucht krijgt en even zonder jouw zieke naaste bent, ja, dan kan het heel erg helpen om dan die grens te stellen en te zeggen, ja, voor mij is het belangrijk, het is echt nodig dat ik even een dagdeel even op mezelf ben. En vaak blijkt dan ook in de praktijk dat die persoon dat eigenlijk ook juist heel prettig vindt. Degene met de ziekte, hè, dat kan heel goed uitpakken natuurlijk.
0: Ja, want jullie kijken ook dus inderdaad naar wat energie geeft en wat energie kost. Hè. Die balans, heel erg belangrijk. Nou, we hebben het een beetje over gehad. Zelf die grenzen aangeven en zo. Mm-hmm. Ontdekken deelnemers daar soms verrassende dingen dan over zichzelf?
1: Ja, dat is echt soms heel grappig. Iemand die van lezen houdt en dan toch een manier bedenkt om een rustig moment daarvoor te vinden. Mensen die denken, oh ja, ik kan eigenlijk best wel bijvoorbeeld mijn boodschappentijd een beetje oprekken. En dan ga ik gewoon met een vriendin, ga ik dan even lekker een kopje koffie doen. En dan zeg ik thuis een iets latere tijd, zeg maar, waardoor je even een beetje kunt opladen. En dat soort hele kleine dingetjes. Ik ken bijvoorbeeld iemand die heeft een vrijwilliger geregeld, waardoor zij wekelijks een wandeling kan maken met een vriendin. Iemand anders die werd zich bewust van de behoefte dat ze eigenlijk gewoon heel graag weer wilde gaan werken in plaats van alleen maar voor haar oude moeder te zorgen. En daar was zij zelf echt heel verrast over, dat hetgene was waar zij dan juist energie van kreeg.
0: Mooi en dankbaar om mee bezig te zijn, lijkt me ook, hè?
1: Ja, het is echt, ik zeg wel eens, ik heb mijn eigen verdriet vruchtbaar mogen maken. En het voelt elke keer weer zo fijn om met mensen te zijn die, hoe moet ik dat zeggen?
0: Die je dan op weg helpt ook. Ja.
1: Ja, en het is ook gewoon cut the crap. Hè. Het gaat echt over belangrijke dingen elke keer. Het gaat alleen maar over belangrijke dingen in het leven. Er wordt gelachen, er wordt gehuild. Dus we hebben een hele fijne groep altijd.
0: Ik heb mijn eigen verdriet vruchtbaar mogen maken. Dat is echt mooi gezegd. Die kan zo in een poëzieboek.
1: Nou, dank je.
0: Mooi om dat te horen van Pia. Waar kan je meer informatie krijgen? Want er is een website volgens mij.
2: Ja. Absoluut. Aanmelden kan via mantelzorgutrecht.nl. En dan even doorklikken naar training vergroot je veerkracht. En de trainingen zijn voor alle duidelijkheid op 24 september en 13 oktober. En de trainingen zijn gratis.
0: Zeker, want het wordt vergoed door de gemeente.
2: Gemeente.
0: In kwestie.
2: Ja.
0: In de provincie. Dus daar kan je aanmelden. Mantelzorgutrecht.nl.
3: M voor elkaar met Joost Brouwer.

0: ZFM Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht, het weekend vier bij ons. M voor elkaar. Met Hallen Oates, Daryl Hall en John Oates. I Can Go For That. En Bonnie Tyler ook nog. Hey, het Forten en Vesting Festival begint vandaag, Gerard.
1: Oh.
0: Dat betekent dat je bij ons in de provincie het Fort bij Rijnouw bijvoorbeeld kan bezoeken. Of het Fort Blauwkapel. Daar kan je ook heen. Maar dit zijn slechts dus voorbeelden. Want alle bunkers en vestigingen die maar te bezoeken zijn, die kan je dus bezoeken.
1: Ja, gaaf.
0: Ja, dat is echt met ook rondvaarten en zo. En rondleidingen. Dat is geweldig. En vanmiddag om 14:00 onthult kunstenaar Maarten Baas zijn nieuwe lichtkunstwerk. Stage 2 heet dat. Dat gebeurt op de gevel van Podium Oost in Utrecht. En het kunstwerk zet het ontmoetingscentrum letterlijk in de spotlights. Is het om 14:00 al donker?
1: Nee.
0: Maar dan moet je dan later even terugkomen. Duk. En het staat symbool voor ontmoeten en een podium krijgen. Na
1: mooi,
0: de onthulling luister je naar poëzie. Kijk. Dat is iets dat kan op alle tijden. Ingmar Heitse die gaat namelijk optreden. Er zijn ook workshops en presentaties. Zo, ja, genoeg te doen. Heb je zelf een uittip? Reageer dan even. Je kan makkelijk mailen. mvolkaart@utrecht.nl. Dus heb je bijvoorbeeld een uittip voor volgende week. Dan neemt Koop dat bijvoorbeeld volgende week even mee. Gezellig, hè? En wat hebben we tot nu toe allemaal gehad in de uitzending eigenlijk?
1: Nou, we hebben Beb van der Mark in de uitzending gehad. Vrijwilliger bij Balbi's Second Hand in Nieuwegein. Dat is een tweedehands kledingzaak die binnenkort geopend gaat worden in winkelcentrum Kouwenhof in Nieuwegein. Want de vorige zaak in City Plaza moest door omstandigheden verdwijnen. En nu maken ze een doorstart en zoeken ze metalen kledingrekken en broekhangers.
0: Zeker. En we hebben het gehad over het vergroten van je veerkracht, hè?
1: Ja.
0: Die trainingen die te volgen zijn, je kan ze boeken gratis, vergoed door de gemeente, mantelzorgutrecht.nl.
1: En dan even doorklikken naar training vergroot je veerkracht. De training is op 24 september, maar ook op 13 oktober. Trainingen zijn gratis en worden vergoed door de gemeente.
0: Ja, en we hoorden Pia Putman, die training zelf heeft ontwikkeld uit eigen ervaring, omdat zij zelf ook lang mantel gezorgd heeft voor haar inmiddels overleden man. Maar daar heeft ze wel heel veel kracht uitgehaald. En voor haar, ja, daar vertelde ze heel mooi over. Dat ze dit nu graag doorgeeft aan anderen, hoe zij daarmee om is gegaan. Nou, reageer lekker mee, want we zijn er nog langer dan een uur, zeg maar.
1: Ja,
0: hier.
1: Absoluut. Tot 12 uur. 0909-693-193. Als u een oproepje wil plaatsen voor deze week, voor volgende week of over twee weken, kan allemaal of mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En via de app.
0: Oké, okay, I Can Hear de M voor elkaar telefoon of I Can Hear Music.
1: Nou, de muziek dan maar.

0: Atomic Kitten, Hole Again. En de Beach Boys dus. En nu? Weerbericht. Donnie, goeiedag.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is toch weer een stralende Indian Summer. Eigenlijk zomerachtige dag ook, hè? Vandaag.
1: Ja, klopt inderdaad wel. Al valt het vandaag wat betreft de temperatuur nog wel mee. Met maxima uiteindelijk van zo'n 19 of 20 graden. En vanmiddag dan inderdaad ook die mix van stapelwolken, zonneschijn. Lokaal misschien een enkel buisje, maar ik denk dat het op veruit de meeste plaatsen gewoon droog blijft. En dat droge weerbeeld dat zet dan vanavond en vannacht ook gewoon door. Met ook wat bredere opklaringen. En daardoor kan het flink gaan afkoelen. Vannacht minimale waarde van slechts 8 of 9 graden.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, dat zijn toch wel wat frissere temperaturen alweer die gaan komen dan.
1: Ja, klopt inderdaad. Dat hoort natuurlijk ook een beetje bij de tijd van het jaar met al die lange wordende nachten. Maar morgen dan stijgt de temperatuur toch al wel weer vrij snel naar uiteindelijk waardes van 22 of 23 graden. Net eventjes weer wat hoger dan vandaag. Met daarbij ook een mix van wolkenvelden en zon. En het blijft dan gewoon de hele dag droog morgen.
0: Oké, mooi. En dan krijg je toch een beetje een gekke gewaarwording. Want het wordt ook al eerder donker natuurlijk, hè, in de avonden. Dat je toch een beetje dat sfeervolle herfstachtige, winterachtige al een beetje krijgt. Hè.
1: Eigenlijk winter
0: is een beetje nog heel ver, maar ik zou nog net niet zeggen, ik heb zin in een kerstplaat, maar dat gevoel krijg ik wel in ieder geval. En maandag en dinsdag dan, David, begin volgende week, is dat dan ook nog zo? Of,
1: ja, je kan die kerstplaat maandag wel gaan draaien, maar het weerbeeld dat zou zich er niet echt aan houden, want we gaan zelfs naar 25 tot 27 graden. Dus echt een prachtige nazomerse dag. Wel stevige zuidwestenwind erbij, maar goed, die hebben we juist natuurlijk ook nodig om die warme lucht ook in Utrecht te krijgen. Maar vanaf dinsdag, dan gaan we wel weer terug naar dat wisselvallige weer met temperaturen dan vaak van zo'n 17 of 18 graden. En ook op de wat langere termijn zie ik dat na zomerweer niet meer echt terugkeren.
0: Oké, gelukkig. Nou, dan kan ik die korte broek eindelijk een keer in de kast doen, Gerard.
1: Ja, dan is het toch echt klaar, hè?
0: Ja, oké. Hey Donnie, dankjewel, hè?
1: Tot de volgende.
0: Voor deze weer spreekbeurt. Ja, nee, een kerstplaat draaien nu gaan we
2: nog niet
0: te werken, Gerard.
2: Nog even niet.
0: Ik hou het bij John Travolta.
2: Ja, leuk. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Blijf erbij.
1: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar en niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
11: Katrien, dankjewel. Hoorde je het? In het Pentagon zijn medewerkers op de vingers getikt. Ze zijn bespied. We hebben straks ook nog een verhaal over bespieden. Hè? Ja, of bespieden.
12: We gaan op zoek naar een kleine crimineel.
11: Kleine crimineel. Hè?
12: Kleine crimineel.
11: Blijf erbij bij M voor elkaar. Op de A28 staat het nog vast richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden. Een half uur extra. Daar liggen voorwerpen op de weg. Kijk, dat zijn die camera's al.
0: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
13: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
14: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
15: Doet u voorzichtig met mijn vader.
16: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf.

0: DS.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: M voor elkaar met Joost Brouwer.

0: Marco, welkom weer. We gaan weer hulpvragen behandelen natuurlijk.
1: En voor elkaar.
0: Zo heet het programma natuurlijk, zoekt en gij zult vinden. Dat is zo'n oude ambachtelijke uitspraak. Je kan het hele wereldwijde web natuurlijk afstruinen. Maar nog beter is om gewoon naar en voor elkaar te blijven luisteren. Ja. Want wij krijgen natuurlijk eigenlijk alles voor elkaar eigenlijk wel. Hè?
2: Nou, het gaat ontzettend goed met de kledingrekken. Ja, ja. Ik word daar best wel over gebeld. En mensen willen de kledingrekken al gaan brengen naar spot 65. Ja. Want daar wordt volgende week de nieuwe vestiging geopend van de zaak Balbi's Second Hand.
0: Dus ja, oh.

0: of dat handig is, weet ik niet. Bel ons eerst even. Dan kunnen wij u weer in contact brengen met Beb van der Mark. Dus als je kledingrekken hebt. En het gaat natuurlijk om de broekhangers. Want die zoeken ze ook nog. En Vera van der Keken die had weer een leuke tip. Om gewoon eens bij de CNA te informeren. Maar dat kan natuurlijk ook bij de Primark. Of bij de Bijenkorf. Of de Wie. Of de Hunkemuller. Toch? Dat broekhangers.
1: Ja, zeker. Straks nog een zoektocht naar. Naar wat eigenlijk? Een cameraatje. Dus die heeft iemand nodig voor. Om te checken wie er nou iets geheimzinnigs aan het doen is.
0: Nou,
1: of iets
0: crimineels. Een kleine crimineel. Tenminste, dat denken we.
1: We
0: weten het.
1: Dat willen we dus ondervinden, zeg maar, met het cameraatje. Nou, je hoort het hele verhaal, spannend. En we gaan op zoek naar een boek, zo direct.
0: Over de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.

0: bijna 11:15 geworden hier op Radio M Utrecht. En je weet wat dat betekent. Normaal, door de week, is natuurlijk 11:15 is. Nou, dat is vanaf maandag weer te blijven. Natuurlijk in M bij de koffie met Pieter natuurlijk. En ook woordbouwer. Nu de uittips en de hulpvragen. In Utrecht is vandaag een programma met straatmuziek, dans, poëzie en lekker eten op bijzondere plekken. Twee tips uit dat programma even voor je. In de tuin bij het Hof van Monaco. Kijk, dat klinkt al mooi natuurlijk. Daar geniet je dus van gedichten van Danielle Zawadi bijvoorbeeld. En jazzmuziek van Ruben Drent. En op het Berlijnplein en Leidse Rijn wordt de dag afgesloten met een straatbarbecue. Krijg je nou al honger ervan, Gerard.
1: Lekker.
0: Met gerechten van over de hele wereld. Nou, dat klinkt best aantrekkelijk, hè, Sjaak? Gerechten over de hele wereld.
2: Jazeker.
0: Ja, zeker. Wij blijven nu bij een hulpvraag van jou. Dat gaat niet over eten, maar dat gaat over een specifiek boek dat je zoekt, hè?
2: Ja, dat boek dat was getiteld De oorlogstijd in de Meijen, in de Bodegraafse Meijen van Wim Bakker.
0: De Meijen in oorlogstijd, hè? Dat is de officiële titel in ieder geval.
2: Ja, ja.
0: Ja, en waarom zoek je dat boek, Sjaak?
2: Nou, mijn schoonmoeder komt daar vandaan. Die heeft haar hele leven als kind is daar opgegroeid. Dus mijn vrouw die is daar een afstammeling van. Daar ben ik mee getrouwd natuurlijk.
0: Ja.
2: En wij zagen dat boek een keer. Toen werden we een jaartje geleden uitgenodigd door een nicht. En toen kwamen we in een restaurantje in de Bodegraafse Meijen, vlak naast de katholieke kerk. En daar was een leeszoekende lachterboek. En toen was mijn nieuwsgierigheid gelijk gewekt. Want ik ben natuurlijk een mannetje van voor de oorlog. Ik heb ook de oorlog meegemaakt.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, hé, dat is een leuk boekje om te hebben.
1: Ja, waar gaat het boek over, Sjaak?
2: Ja, dat gaat over de mensen die in de Meijen de oorlog hebben meegemaakt.
0: Ja.
2: Dus iedereen werd gevraagd volgens de beschrijving om zijn bevindingen mee te delen. Dus het is volgens mij een soort bijgezocht verhaal.
0: Ja, ja. Ja.
2: En ik heb wel de boek inmiddels gekregen digitaal. Dus ik heb het wel digitaal in bezit.
0: Oh.
2: Ja. Maar om het zo ergens te krijgen, het was niet meer verkrijgbaar. Ik heb het geprobeerd en gezocht.
0: Ja.
2: En toen heb ik het een keer bij AD, bij lezers helpen, lezers gezet. En dat is dan zo gelopen dat ik nu bij u ook in de uitzending terechtgekomen ben.
1: Ja, je bent geboren in 1935. Je was
2: 34.
1: 34, je was 5 toen de oorlog begon, zeg maar.
2: Ja, ja.
1: Wat voor herinneringen heb je aan die oorlog, Sjaak?
2: Nou, ik weet wel dat de Duitse Weermacht vliegtuigen overvlogen. Die gingen naar Ypenburg om de boel plat te gooien. En ik weet wel dat mijn vader de grote ramen met plakband kruislinks af ging plakken. Dus in geval van dat zo'n ruit uitgeblazen werd, dat je niet de grote stukken achter in de kamer zou vinden en dat je gewond zou raken.
0: Ja.
2: En dat was zeg maar plakband wat je met water moest aanmaken. Niet meer wat je tegenwoordig hebt met dat kunststof. Dus die moest dat in een emmertje water, een rolletje doen en dan op je ruit plakken. En ja goed, ik hoorde ook die vliegtuigen overgaan. En op de A12 stonden de Nederlandse weermachten en die schoten dan op die vliegtuigen. Maar ja, die gingen gewoon door.
0: Ja, allemaal dat soort verhalen ook in de Meijen. Want even voor de Meijen is een natuurgebied natuurlijk, hè, bij Bodegraven,
2: ja,
0: op de grens.
2: Dat is een heel mooie lange weg met allemaal mooie huizen en boerderijen en landerijen. Ja, het is echt een stukje om natuur aan te bevelen om daar doorheen te rijden of te fietsen of te wandelen.
1: Ja, ja, je hebt het boek inmiddels ook digitaal.
2: Alleen digitaal, ja.
1: Heb je het al een beetje gelezen?
2: Ik ben eraan begonnen, ja. Ik heb een paar dingetjes gelezen.
1: Wat viel je op? Wat merkte je op?
2: Nou, dat het toch wel de moeite waard is om daar kennis van te nemen.
0: Ja, ja. En er komen ook dingen boven, bijvoorbeeld de wapendroppings, hè, achter de Meijenhoeven.
2: Oh ja, die heb ik ook gezien en meegemaakt. En de voedseldroppings.
0: Ja, dat gebeurde daar allemaal. En de vliegtuigcrashes op 17 mei 1945 was er één bijvoorbeeld, hè?
2: Ja.
0: Vlak na de officiële bevrijding. Twee bommenwerpers die neerstorten in de Noordzijderpolder richting de Meijen.
2: Ja, dat Dat is mij niet bekend.
0: Maar daar staat nu meer over in dat boek waarschijnlijk, hè? Wat je dan zou kunnen lezen. Ja, en daarom zou je het ook zo graag willen hebben natuurlijk.
2: Ja. En het is... in Stompwijk was er wel een vliegtuig neergestort.
0: Ja.
2: En dat werd toen ook weer beschoten door de geallieerden. Ja. En er waren kinderen die daar aan het kijken waren naar het vliegtuig. Er waren toch wel eens 2 of 3 die het leven lieten met het... Dat beschieten.
0: Ja. Sjaak, tot slot even. Je vindt het niet vervelend om daar dus steeds weer over te lezen?
2: Nee hoor, nee. Nee, ik word er niet
0: Je sluit het niet af. Je vindt het leuk. Of leuk, ja, leuk is niet het verkeerde woord. Maar je vindt het interessant om er steeds weer nieuwe dingen over te weten.
2: Ik weet wel, bij ons in de buurt waar ik woonde, net over het spoor, we woonden langs de spoorlijn en de A12, werd ook wel eens een bommetje gegooid en beschoten. Zeg maar, de trein die werd ook al eens regelmatig aangevallen.
0: Ja. Dat was een afschuwelijke tijd.
2: Probeerde die lijn Utrecht-Den Haag om klaar te maken met bommen en schieten.
0: Ja. De Meijen in oorlogstijd, geschreven door Wim Bakker. Ja. Eigenlijk het fysieke boek zou je graag willen hebben, want dat leest natuurlijk wat prettiger dan digitaal.
2: Ja, ik ben meer voor een echt boek dan digitaal. Maar ja, goed.
0: Nou ja, zeker ook als er zo'n geschiedenis achter zit.
2: Moet je daar genoegen mee nemen.
0: Nee, oké. Nou, fijn dat u het verhaal in ieder geval een beetje kan lezen. Ja. We hadden afgesproken om te tutoyeren, maar nou doe ik toch weer u. Omdat ik het toch al... we krijgen niet elk weekend iemand van...
1: Je bent 91,
0: Sjaak. Dus,
2: ik ben nu 91 en over een goede week word ik 92.
1: Zo, fantastisch. Ja.
2: Dus ik ben een oud minneke.
0: Wie heeft dat boek voor... Maar gezond van geest, Sjaak. Wie heeft dat boek voor jou, De Meijen in oorlogstijd? Laat het weten via alle mogelijke kanalen.
1: 09-693-1-93-1 11 mail naar m voor elkaar @rtvutrecht.nl en natuurlijk via de app voor het oude menneke, hè?
2: Ja,
1: Sjaak?
2: Vol verwachting klopt mijn hart.
1: Heel goed.

0: En van Mr. Big, To Be With You, die zingt nog even na, naar iets heel kleins misschien wel. Maar goed, dat zijn de verbanden die ik dan weer leg. Leida, goeiedag.
1: Goedemorgen, goedemiddag.
0: Zometeen jouw spannende verhaal. Eerst nog even een uittip delen, want het gaat ook om de tips, dingen die je kan gaan doen natuurlijk vandaag in de provincie en voor elkaar. Vandaag wordt in Montfoort en ook in Linschoten trouwens de 6e Knopenbad Fun Triathlon gehouden voor deelnemers van 35 jaar en ouder. Het gaat niet om snelheid, zonder tijdregistratie zwemmen, fietsen en wandelen. Maximaal 125 deelnemers in hun eigen tempo door de landelijke omgeving. Dus dan kan je gewoon, en het is eigenlijk een, ja, daarom ook fun, slow fun triathlon. Is dat iets voor jou, Leida? Of,
2: iets voor mij is het.
1: Nee, ik ga wel kijken, maar ik doe niet mee.
0: Oké. En straks ga je ook kijken naar de beelden die via een beveiligingscamera tot jou zijn gekomen. En misschien ook bij de buurvrouw. Want leg uit, jij zoekt een beveiligingscamera.
1: Nou, ik niet. Mijn buurvrouw boven, die heeft een ongenode gast.
0: Oh.
1: Er is al een keer een bestrijdingsfirma bij geweest. En die hebben wat lokdoosjes gezet. Mijn man heeft muizenklemmen neergezet.
0: Ja.
1: Zij heeft een klein hondje. En daar staat een bakje met brokjes. Die verdwijnen. Het zakje met snoepjes op het aanrecht is open en in 2 dagen leeg gegeten. Inmiddels heeft ze dit allemaal in plastic en glas weggeborgen. Maar het bakje verplaatst op de een of andere vreemde manier. En er zijn geen keutels gevonden. En mijn man kijkt elke keer, want ze is zelf ontzettend bang dat ze zo'n beest tegenkomt.
0: Ja. Okay, ja.
1: Dus we zaten er zo gistermiddag en toen dacht ik... Ik zeg, joh, we moeten misschien eens kijken of we zo'n cameraatje kunnen krijgen.
2: Wat een goede tip. Ja, Joost en ik zaten ook al een beetje te grappen over dit probleem.
0: Ja.
2: En
1: ja, wij ook.
2: Ja, wij zeiden eigenlijk meteen, het is een rat of een muis. Dat kan niet anders, toch?
0: Kan niet anders.
1: Nou, maar dan zou je toch keutels moeten zien.
2: Die slag is u, ja. Ja,
1: ja.
2: Ja, ja.
1: En die zijn er niet. En ze heeft elke week iemand die goed bij de schoon komt maken. Dus het is ook niet zo dat... Ja, we weten er echt, en dus ons enige hoop is dat er iemand zo'n cameraatje heeft die we strategisch neer kunnen zetten. En dan eens kunnen kijken wat daar binnenkomt.
0: Wat het nou eigenlijk is, ja.
1: Ja.
2: Is het niet iemand die een grap met haar uithaalt? Kan het geen grap zijn?
1: Nou, ze woont op een bovenhuis, nee.
2: Nee.
1: Nee, dat kan niet. Nee, en nee. Alles is goed beveiligd en afgesloten. We hebben ook al gedacht aan een kat die misschien binnen kon komen, maar... We hebben echt geen idee.
2: Of een vogel, kan dat niet?
1: Ja, als we dat wisten, dan zetten we een vogelnet neer. Ik weet het niet.
2: Nee. Nou ja, een beveiligingscameraatje. Het liefst wat je op een bakje kan klikken, of mag het ook iets anders zijn?
1: Nee, het mag ook iets zijn wat bij wijze van spreken op een kast gezet kan worden, dat het daarop gericht is, of... We hebben eigenlijk geen idee. We zaten eerst aan een deurbelcamera, maar die muis belt niet aan, denk ik.
0: Een babyphone zou misschien ook nog kunnen helpen.
2: Babyphone, ja.
1: Oh, ja. Die heb je ook met schermpjes.
0: Ja.
2: Oh, de goeie
1: nou,
2: van jou, Joost.
1: Als iemand die nou eens een weekje uit zou willen lenen aan haar,
0: ja,
1: dan krijgt ze ook misschien wat meer rust. En ja, dan, ja. Je wilt toch weten waar het vandaan komt.
2: Hey, Leida, waarom komt de buurvrouw zelf niet even in de uitzending?
1: Nou, de buurvrouw is ook een beetje ziek. Dus dat,
0: wat goed.
1: Vandaar dat wij ook heel veel bij haar zijn.
0: Ja, ja. En even voor duidelijkheid...
1: ik snap het.
0: Dat huis die van haar, dat loopt dus in jullie tuin... omdat zij een bovenwoning heeft? Of deelt zij nog een stukje tuin beneden dan?
1: Ja, wij hebben boven- en benedenwoning. En ze heeft al een nieuw vloertje laten maken... in een kast op de bovenverdieping. Dat ze dacht, misschien zitten daar kiertjes in... dat daar men... Die muizen of kratten doorheen kunnen komen. Maar
0: ja,
1: ze vindt het gewoon heel eng. Dat
0: nou,
1: zoiets
0: snap
1: in
0: ik,
1: huis.
0: Snap ik. Ja. Het nou, is een raadsel. Heeft iemand een cameraatje, een babyphone of een ander dingetje, ring, doorbel of zo? Het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn natuurlijk.
1: Nee, dat leek ons ook niet.
0: Dus
2: bel ons maar 09096931. Nog makkelijker is om een mailtje te sturen naar m4elkaar@rtvutrecht.nl. En via de app mag je ook reageren. Een beveiligingscamera of een babyphone, het mag allemaal. Als we maar even weten wie die kleine crimineel is.
0: Ja. Nee, want ja, al die hondenbok kosten godsvermogen, hè, natuurlijk, als je dat allemaal bij moet vullen. Hè.
1: Nou, de snoepjes zijn duurder, hoor.
0: Oké, nice.
2: We gaan zoeken, we gaan op zoek.
1: Hey, dank jullie wel, dat

0: Teddy Swims. Pareltje hoor, Break Up in Reverse op Radio M Utrecht. Dit is M voor elkaar en vandaag organiseert Grand Prix dressuurrijdster Marlies van Balen op haar stallen in Brakel een speciale dag voor kinderen die in het Wilhelmina kinderziekenhuis verblijven of chronisch ziek zijn. Die kinderen krijgen dan een mooie middag vol activiteiten, shows en natuurlijk ook volop de gelegenheid om met de paarden te knuffelen. En ook vandaag Spakenburg transformeert in een levendig decor van de visserijtraditie en gezelligheid tijdens de 36e Visserijdag daar. Mooi te beleven. En je kan ook genieten van een potje voetbal. Nou ja, genieten van FC Utrecht. De fans zullen daar anders over denken. Maar hij is weer te volgen natuurlijk via de stream. FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Eens even recappen. Goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen, Joost. Het seizoen wil maar niet op gang komen voor FC Utrecht. Vorige week was PSV te gast in de Galgenwaard en ondanks een snelle voorsprong ging het weer helemaal mis. Voor de derde keer op rij viel er een doelpunt in de laatste minuut voor rust.
2: Dan moet Sacré in de achtervolging, dan is het uitkijken dat hij niet met een goede voorzet komt. Oh, daar komt hij wel! En daar is Des, en daar is Til, en daar is het 2-1.
1: Uiteindelijk werd het 1-6 voor PSV en dat is een beschamende nederlaag. Utrecht staat 17e en daar horen ze natuurlijk niet thuis. Oud-journalist Kees Jansma, die lid is van de Raad van Commissarissen van FC Utrecht, die zei afgelopen vrijdag in een berg sport bij RTV Utrecht:
3: niemand loopt de Polonaise binnen en om de club. Dat staat als een paal boven water. Zeker niet na die laatste minuut tegen PSV. Als je dat ontkent, dan lieg je dat je barst. Maar AZ en PSV zijn in Nederland langzaam wel een maatjes te groot voor achtervolgers. Zeker voor FC Utrecht.
1: Vanavond is er een nieuwe thuiswedstrijd, dan tegen Go Ahead the Eagles. Volgens de visie van Kees Jansma zou deze ploeg een ploeg moeten zijn die dus wel gewonnen moet worden. Trainer Anthony Correa die vertelt hoe hij na de nederlaag zijn ploeg klaar heeft gekregen voor de wedstrijd tegen Go Ahead the Eagles.
4: Het laatste kwartier storten we echt helemaal in. En dat is hetgeen waar ik de groepen in heb meegenomen deze week. Die mentale weerbaarheid die moet verbeteren. En de jongens die erop komen, die kunnen het verschil maken. Dat zijn de gamechangers. En die kunnen dus aan beide kanten kunnen ze een bijdrage leveren.
1: En of FC Utrecht de 3 punten voor het eerst dit seizoen kan vasthouden, kan je vanavond beluisteren via de stream van RTV Utrecht. Om 6:15 beginnen we met de voorbeschouwing en om 7:15 is dan de wedstrijd. René van den Berg en Bert Kous doen verslag en Erik van der Meer helpt je er doorheen met de analyse. Luister mee of FC Utrecht eindelijk de eerste 3 punten kan behalen via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.
0: Reinoud Smit, dankjewel voor deze mooie update. We zijn weer op de hoogte en volg die wedstrijd dus. FC Utrecht, Go Ahead Eagles via de streams vanavond om 7:15.
1: Zo Gerard, het was weer een overvolle uitzending van M voor elkaar.
5: Nou, zeker weten. We gaan op zoek naar een beveiligingscameraatje om te zien wie de kleine crimineel is bij Leida de Groot in Utrecht. Om precies te zijn bij haar buurvrouw. Want het etensbakje van het hondje wordt steeds leeggegeten. Ja. Dus we zoeken iets van een cameraatje of een babyfoon. Nou, afijn, heeft u die, doe je er niks meer mee, bel ons dan maar. 0909-693-931. Mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl en natuurlijk via de app. Ook als je dat boek hebt voor Sjaak Henneke, 91 jaar in Zoetermeer. Hij zoekt het boek De Meijen in Oorlogstijd, geschreven door Wim Bakker. En we hadden natuurlijk als eerste beller in de uitzending Beb van der Mark, die is vrijwilliger bij Balbi's Second Hand in Nieuwegein. Ze gaan dinsdag 8 september open in winkelcentrum Kouwenhof, Spot 65 in Nieuwegein. En wat zoeken ze? Nou, kledingrekken, metalen kledingrekken en broekhangers. Ze krijgen wel reacties binnen, mensen willen het daar al brengen. Dat is niet handig, laat het lekker via ons lopen. 0909-693-1-93-1. Mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En via de app, Joost.

0: Radio M Utrecht. Zo direct een nieuwe muziekplezier met Christine Bezoeken in, hè? Via Radio M Utrecht.nl. Dus zeker niet alles. En het weer ook nog even behandelen met Donnie Koning van Weerplaza. Goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Een stralend zonnetje in Utrecht op dit moment, denk ik zo.
1: Ja, klopt inderdaad. En dat blijft eigenlijk vandaag de hele dag ook wel zo. Temperatuur nu nog rond 17 of 18 graden. Maar het wordt uiteindelijk zo'n 20 graden. Dus prima weer om erop uit te gaan. Maar er waait wel een vrij stevige westenwind. Dus die maakt het voor het gevoel misschien net eventjes wat kouder.
0: Maar prima te doen om nog eventjes met korte mouwen en korte broeken en zo rond te lopen.
1: Zeker, ja. De komende dagen kan die inderdaad nog wel eventjes vaker uit de kast. Maar we krijgen de komende nacht wel nog te maken met brede opklaringen. En daardoor toch ook wel vrij lage temperaturen van zo'n 9 graden, denk ik. Maar morgen dan stijgt de temperatuur toch al wel weer snel naar uiteindelijk waardes van zo'n 22 of 23 graden. En de wind is dan ook inmiddels flink afgezwakt. Dus dat wordt een mooie dag om erop uit te gaan.
0: Oké, morgen echt nog zo'n laatste... Ja, het is officieel geen zomer meer, maar dan wel een zomerdag eigenlijk.
1: Ja, zeker. Maar de maandag doet er nog wel een schepje bovenop, hoor. Want dan gaan we naar 25 of 26 graden. Maar dan gaat die wind wel weer wat in kracht toenemen. Draait dan weer naar het zuidwesten. En zeker vanaf dinsdag dan wordt het gewoon weer ronduit wisselvallig. Met dagelijks kans op buien. En dan raken we die zomerse temperaturen kwijt. Dan blijven we slechts steken op een graad of 18.
0: Oké, ik wou net zeggen, moet ik met de airco weer uit de kast trekken en het hittegolfalarm weer eventjes...
1: Nee, dat gebeurt niet meer.
0: Oké.

Chris zometeen. Een nieuwe muziekplezier. Ik spreek je morgen graag weer voor de zondageditie. Ik ben benieuwd met welke verzoeken je komt. En welke er in de app verschijnen. En mijn weekend natuurlijk. Zo. Dit was hem. En voor elkaar voor deze dag. Maar niet voordat Julio heeft gezongen.

0: echte Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wienstraten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is 1 graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar 1 graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
14: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Muziekplezier met Chris Brun.

Kings en Waterloo Sunset bij Radio M Utrecht. Het is zaterdag, vandaag de 5e. Goedemiddag en welkom bij Muziekplezier. Ja, de verzoekplaten, ze kunnen weer aangevraagd worden via de app van RTV Utrecht. Of anders naar het verzoekplatenformulier, dat is een mooie button. En die kun je vinden op radio.mutrecht.nl. Ik ben Chris, tot 2 uur, jouw platen en jouw verhalen.

Een grappig detail dat ze enorme podiumangst had. En haar gitaarleraar heeft haar over dit heen geholpen. En ja, het nummer heet Boston. Het schrijven van dit nummer, dat deed ze op de piano. En toen ze klaar was, dacht ze, nou, ik noem het Boston. En achter op de piano stond het woord Boston. Nou, dat is toch toevallig en grappig. En wat een lekkere plaat nog steeds om te horen. Hier bij Radio M Utrecht. En dit is Elvis Presley.

Full House en Standing on the Inside, Radio M Utrecht. Het is zaterdag 5 september. En Richard en Frank, jullie zijn vandaag voor de eerste keer aan het luisteren naar Radio M Utrecht. Nou, ik zou zeggen, blijf dat ook doen. Vanuit Everdingen kun je prima ons ontvangen, geen enkel probleem. Nou, Muziekplezier is het programma om verzoekplaten aan te vragen. Jullie vroegen aan BZN, Mon Amour. Ik denk dat dat wel gaat lukken. En Jan Smit met Stilte in de Storm wordt aangevraagd door Petra en Saskia. Nou, jullie zijn bezig met een appeltaart bakken in Utrecht. In, even kijken, Zuilen zie ik staan. Als die taart nou klaar is, hè, moet je misschien even naar de Hengeveldstraat rijden. Nummer 29. En dan even aankloppen. Klein stukje achterlaten. Dat vinden wij helemaal niet erg.

Stilte in de Storm van Jan Smit. Zaterdagmiddag, muziekplezier. Hoi Chris, groetjes vanuit Tiel van Gerda. Ik ben vandaag eindelijk begonnen met het uitzoeken van de foto's. Op zolder doe ik dat. Lekker warm zal het daar zijn. Je komt dan ook van alles tegen. Hè? Vakanties, verjaardagen en foto's waarvan je echt niet meer weet wanneer ze gemaakt zijn en waarom. Nou, in ieder geval luisteren wij vanuit Tiel gezellig mee naar jouw programma. Muziekplezier, dankjewel. Of wij zometeen iets kunnen draaien van de Backstreet Boys. Nou ja, ik denk het al. Ga ik eens even kijken. En hoi Chris, Jan uit Leersum hier. Ik zit samen met mijn vrouw op de camping in Voorthuizen. En we drinken een kop koffie voor de caravan en genieten van het zonnetje. Wij zijn vandaag 42 jaar getrouwd. Hey, gefeliciteerd namens Radio M Utrecht.

Wat een romantiek, wat een mooie plaat is dit. Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Radio M Utrecht, zaterdagmiddag. Wat staat er op de tafel, mocht je momenteel aan de lunch zitten? Of misschien een brunch al. Is dat een bord met friet of een frikandelletje? Gewoon een witte boterham, een salade. Chinees kan ook, dus je kunt alle kanten op. Laat me eens even weten. Dat kan via de app van RTV Utrecht. Alles, maar dan ook alles kun je kwijt. Ook voedselwaren. Nou.

Bachelor Boy van Cliff Richard op Radio M Utrecht. En goedemiddag Dennis uit Houten. Je bent onderweg naar je dochter om de kleinkinderen op te halen, om op te passen. En dat vind je nooit een straf. En uiteraard staat de radio in de auto op Radio M Utrecht. Fijn, dankjewel Dennis. Anita uit Bunnik is de tuin aan het sproeien. Oké. En ondertussen een beetje aan het rommelen tussen de bloemen. En even kijken hoor, dit is Henk uit Koten. Wij zijn de koffers al aan het pakken, want morgenochtend vertrekken we naar Oostenrijk. Dat zal rond een uur of 4 zijn. De caravan staat al voor de deur en mijn vrouw roept iedere 5 minuten dat ik weer iets aan het vergeten ben. Kun je iets draaien van Cliff Richard? Hebben we net gedaan. En een goede vakantie, Henk. En dankjewel voor je reactie.

zaterdagmiddag. Dit is Muziekplezier. Vanmiddag natuurlijk nog Erwin Peters. Met Pluk de Middag. Daarin natuurlijk weer Pluk de Plaat. Ook altijd zo'n spannend moment. En 3 voor 4, dat betekent prijzen winnen. Zover is het nog niet, want zometeen na het nieuws van 1 uur... hebben we 1 kwartier Muziekplezier. En dat zijn weer 4 platen achter elkaar waar ik in ieder geval mijn mond moet houden. Ja, ik zeg dan ook helemaal niets meer. De Pet Shop Boys en Dusty Springfield kwamen bij elkaar. Toen die tijd, in de jaren 80. What have I done to deserve this? Tot zometeen.

0: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
1: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proef.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een 1/3 overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden 1,5 week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
7: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
8: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
9: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Muziekplezier met Chris.

Aretha Franklin en Spanish Harlem. Het is zaterdagmiddag, muziekplezier, het tweede deel. Ik ben Chris, fijn dat je erbij bent. En ja, we hebben zometeen nog 1 kwartier muziekplezier. Nou, sterker nog, daar gaan we nu mee beginnen. Je hoort zometeen The Beatles met Day Tripper, Cool in the Gang, Ladies Night, ABBA. En welke dat gaat worden, dat wordt een verrassing. Daar ben ik namelijk nog niet helemaal uit. En we beginnen met de Frank Boeijengroep met Doe Iets. En ondertussen kun je de bezoekplaten aanvragen. Het makkelijkste is dat via de app.

Mocht je iets willen weten over de Beatles, moet je dat even vragen aan Koop Geersing. Dat is echt een van de grotere fans hier binnen dit radiostation. Ik heb dat wel eens, dan zit die programma te maken en dan tik ik hem op zijn rug. En dan schrikt hij meestal, want hij heeft zijn hoofdtelefoon altijd op. Helemaal diep verzonken in het programma. En dan vraag ik hem, hoe zit dat ook alweer met dat plaatje van de Beatles? Nou, dan krijg ik me een verhaal te horen. Echt, ik weet er helemaal niets van dan, denk ik. Maar ja, nee, even zonder gekheid. Die jongen die weet daar echt heel veel van. Het is zaterdagmiddag, zometeen het bezoekplaatje van Karin uit Veenendaal en Willem uit Geldermalsen. Blijf lekker luisteren.

Bruno Mars, On My Soul, bij Radio M Utrecht. Ja, gisteren had ik iets bijzonders. Gisterenochtend was dat. In de vroege ochtend ging de deurbel bij mij thuis. En daar stond een mevrouw met een hele grote bos bloemen. Dat zag er goed uit, die bos bloemen dan. Nou, ik doe de deur open en ik zeg tegen haar, nou, dankjewel voor de moeite en een fijne dag. En toen draaide ze zich om en keek ze me aan. Toen zei ze, ja, er wordt gewoon hiervoor betaald, hoor. En dat is een rare reactie. Ik heb dat nooit gehoord. Ik zei, oké, doei. En toen liep ze weg. Ja, dat vind ik toch gek. Karin uit Veenendaal. Je schrijft, ik ben vandaag thuis en ik ben net klaar met een online vergadering. Tijd voor een broodje en jouw programma. Heb jij een lekkere Franse plaat voor mij?

Er komen altijd bijzondere verzoekjes binnen. Ook hele duidelijk hoor. Van zeggen, ja, die kennen we. Even kijken hoor. Jacob, Koop. Ook een Koop, grappig. Kees, Gerard en Michiel. Dat is zomaar even een greep uit de WhatsApp die je kunt gebruiken. Via de RTV Utrecht app trouwens. Dan kun je rechtsbovenin op het spraakwolkje drukken en dan komt het hier allemaal binnen. Jullie willen iets horen van Billy Ocean. Nou, dat kan.

Late in the evening, Paul Simon. Even speciaal gedraaid voor Mirjam, want zij zit momenteel op haar fiets met twee audio-oortjes in haar oor dus mee te luisteren naar dit programma. Je bent onderweg naar je moeder in het verzorgingshuis. En dat vind ik echt heel mooi dat je dat doet. En dat doe je iedere zaterdagmiddag. Beetje helpen in de zorg, met eten en dergelijke. Deze is voor jou.

Boom. Bij dit plaatje krijg je altijd dit gevoel. The Carpenters, Top of the World, bij Radio M Utrecht. Het is de 5e van september. En straks hebben wij nog, na het nieuws, Erwin Peters. Met Pluk de Middag, hoe vind je dat? Ja, hij is er weer met natuurlijk weer Pluk de Plaat. Dat wordt altijd weer een spannend moment. Wat zal het zijn? Je moet even blijven luisteren.

Ja, Taylor Swift bij Radio M Utrecht. Ja, ik ben altijd bevoorrecht om pluk de plaat fragment te raden. Alleen, hij is er een beetje laat mee. Hij heeft het nu klaarstaan. Ik ga het even beluisteren. Momentje, even snel. Ja, nee, die is wel te doen. Je hoort het straks rond 3:50. Pluk de plaat. Ja, ik hoop dat je hem gaat raden. Kun je mooie prijzen mee winnen. En natuurlijk ook straks in het spelletje 3 voor 4. En dat is dus inderdaad net voor 4 uur. Veel plezier met Erwin Peters.

0: RTV Utrecht Sport Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
1: Na de wedstrijd weer een Matchtalk.
4: Ik kijk er naar uit.
5: De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Matchtalk. Via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.
6: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Ligt het nou aan mij of praten ze echt heel snel? Viel me echt op. Ik weet niet of ik het heb. Dan de verkeersinformatie met de meldingen vanaf 10 minuten. Ik ben er niks bij, joh, zo snel. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld. Vertraging van 15 minuten. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Deel en Knoopend Everdingen 14. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoopend Ouderijn en de afrit Everdingen door wegwerkzaamheden 9 minuten. Net 9 minuten. Nou, het scheelt weer een minuutje. En nog eentje van 10 minuten op de A27. Dat is Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en Knoopend Everdingen, daar ook wegwerkzaamheden. 10 minuten extra reistijd.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Pluk de middag met Erwin Peters.
4: Ja, goedemiddag. Daar gaan we dan.

iemand zegt al 20 jaar, ja, nee, daar ga ik echt nog wel wat mee doen. Dat wil ik heel graag van je weten vanmiddag. Welke muziekinstrument wilde jij vroeger dolgraag kunnen spelen? En is daar ooit iets van terechtgekomen? En misschien ben je echt gaan spelen. En misschien ligt het bewijs nog boven naast de kerstspullen. Stuur een berichtje naar de studio van...

0: mooi. Het is de nationale nieuwe bij Radio M Utrecht. Het heet Note to Self. Het ging eigenlijk over een briefje aan zichzelf. Over de vraag, wat voor mens wil ik zijn? En daarbij moest hij denken aan zijn vader. Aan van die lessen die vroeger misschien gewoon voorbij kwamen. Maar die later in één keer blijven hangen. Hè? Kijk mensen aan. Geef toe als je fout zit, zeg wat je voelt. En nu Douwe zelf vader is, denkt hij daar opnieuw even over na. Wat wil ik mijn eigen kinderen eigenlijk meegeven? Dus Note to Self is precies dat. Even opschrijven voordat je het zelf weer vergeet. Douwe Bob, de nationale nieuwe Note to Self bij Radio M Utrecht. Nou, en dan pluk de plaat. Even een van de vaste luisteraars van Radio M Utrecht van Pluk de Plaat. Marco Vlieger, die zit in Sevilla. En hij zegt het hele terras luistert mee. Dus ik denk, ik ga eventjes iets voor het hele terras maken.
1: Bienvenidos a todos a Pluk de Plat. Y un saludo también para los que estáis ahora mismo en una terraza de Sevilla. Este es el juego de Radio M Utrecht dentro de Pluk de Midag con Erwin Peters. Y ahora, un momento de silencio. Porque Marco Vlieger va a intentar adivinar esta canción dentro de unos segundos.
0: Ja, dus het hele terras van Sofia is even stil, want...

Tam. Nou, ik neem één heel bekend liedje. Ik zet de tekst in een heel ander jasje. Soms ook in een andere taal. Nou, in dit geval ook op een andere melodie. Jij raadt het originele nummer en de artiest. Daar gaat het om. En als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is, dan stuur je een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan bijvoorbeeld via de app van RTV Utrecht gratis te downloaden. En als je die hebt, rechtsboven app ons, dan komt het hier in de studio terecht.

Nou, dat is wel genoeg even, hè? Zo alleen nog de herhaling, hoor. Maar wat is de originele titel en artiest? Daar zijn we naar op zoek in pluk te plaatsen. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. De RTV Utrecht app leent zich daar uitstekend voor. Rechtsboven app ons. De originele titel en artiest zijn we op zoek.

Silicon Sally, zo werd ze ook genoemd. Het is Cher bij Radio M Utrecht. Welke muziekinstrument wilde jij vroeger dolgraag kunnen spelen? En is er ooit iets van terechtgekomen? Ik zie daarbij echt een drumstel altijd al eerst als ooit overleg thuis voor me. Jij, ik wil drummen. Je ouders, ja prachtig. Jij, ik heb dus een drumstel nodig. Je ouders, nee. Zo hebben we die bedoeld. Dus wat wil jij vroeger hebben? En kwam dat instrument ook echt? Als iemand schrijft 3 lessen gehaald en toen gestopt, dan wil ik eigenlijk al vooral weten, wat was er bij les 4 gebeurd dan? En staat het ding nog ergens? Dat vind ik mooi. Gitaar die inmiddels langer op zolder woont dan jij beneden, laat maar zeggen.

dus een heel bekend liedje. Ik heb de tekst in een totaal ander jasje gezet. In een andere taal, op een andere melodie. Je kunt nog meedoen. Heb ik je misschien zo meteen aan de telefoon, mag je uitzoeken. Uit de drie prijzen. We zijn op zoek dus naar de originele titel en artiest van dit liedje. Dat komt.

0: Ja, stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. En dat kan via de app van RTV Utrecht bijvoorbeeld. Rechtsboven de app, onze komt het hier terecht binnen nu. En ongeveer een minuut of, nou ja, of een minuut of vijf kan ik je aan de telefoon hebben. Dat is zo meteen na Anastasia. En vandaag wordt het een graad of 20. Behoorlijk stukje zon, af en toe een paar wolken. En een stukje, ja, best wel een soortje wind. Vannacht een graad of 12, ook droog. Morgen wordt echt fantastisch wat dat betreft. Morgen heel veel zon en dan wordt het 22 graden in de schaduw. En de verkeersinformatie met de vertragingen vanaf 10 minuten. Dat is de A2, dat is Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen. 13 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en Lexmond door wegwerkzaamheden 14. En wat korter op de N227, dat is Amersfoort richting Wijk bij Duurstede. Tussen de aansluiting met de A28 en de aansluiting met de N224, daar 11 minuten extra reistijd. Amsterdam.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Natasja aan de telefoon.
1: Ja, hallo.
0: Natasja, hallo.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ah, wat gezellig. Ja. Ach ja, Natasja. Waarom heet jouw telefoon nou Natasja Bos Privé? Dat klinkt al heel geheimzinnig, zie ik hier.
1: Ja, ik ben ook heel geheimzinnig.
0: Ja, dat lijkt al. Oké, dan ga ik er verder niet naar vragen. Want we willen natuurlijk wel die geheimzinnigheid niet verpesten voor jou. Hey Natasja, heb jij, even een vraagje. Heb jij vroeger een muziekinstrument gespeeld? Of wilde jij die dolgraag kunnen spelen? Is er ooit iets van terecht gekomen? Dat is ook wel een beetje een vraag die we vandaag als rode draad stellen. Heb jij zoiets?
1: Ik wou altijd dwarsfluit vroeger spelen.
0: Pas bij je karakter, dwarsen, bij karakter misschien wel? Of werkt dat niet zo?
1: Nee, het is ook niet, het is het niet geworden. Ik ben gaan zingen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, het dwarsfluit. Nee, ja, ik maak altijd een grapje. Als mijn vriendin dan, die bestelde dan chudorans. En ik zeg dat past bij je zure karakter. En toen jij het had over de dwarsfluit, toen zei ik van dat past bij je dwarse karakter. Maar goed, ik denk, ja, dat gaat mijn grapje. Ga hem nog wel een keer maken. Hé, maar je bent gaan zingen. Oh ja? Vertel, doe dat nog steeds? Is dat nog iets wat je graag doet?
1: Ja, ik zing nog steeds wel heel graag, ja. Ja, zeker.
0: Wat zing je dan?
1: Vroeger zong ik operette en musical.
0: Oh, echt?
1: En 30 jaar geleden hebben we nog een musicalvereniging opgericht. Musical Starlight Boulevard in Utrecht. Dus dat doen we nou niet zelf maar mee, maar het bestaat nog steeds.
0: Oh, de laatste musical die ik heb gedaan was in de 6e klas, denk ik. Maar... Maar ja, kijk, de musical. The sun will come out tomorrow.
1: Ja, dat is Annie.
0: Ja, natuurlijk, jij kent ze allemaal. Wat is jouw vraag? Ik ben er nooit naar een musical geweest.
1: Oh, dan mis je wel wat hoor.
0: Ik wilde nog altijd, maar nu is het echt voorbij. Soldaat van Oranje, maar dat kan echt niet meer geloven.
1: Oké, nou je kan ook naar Willem van Oranje. Die is ook heel erg goed.
0: Oké, als maar Oranje is. Dat vind ik ook wel goed. Ik vond dat altijd de twee grootste leugens ter wereld. Wasmachine minuten, dat klopte niet. En dit is echt de allerlaatste Soldaat van Oranje. Dat ging ook tot in de eeuwigheid door. Ja, maar nu is die afgelopen.
1: Ja, hij zegt ja.
0: Maar wat is jouw favoriete musical? Wat ik dat,
1: Phantom of the Opera.
0: Phantom? Ja.
1: Ja,
0: die Phantom of the Opera. Zing voor mij, Spoke, die Phantom of the Opera. Oké, goed. Je snapt wat ik disjockey ben geworden en niet ben gaan zingen. sorry luisteraars voor dit. Ik liet me even gaan.
1: Ja, dan moet ik zeker gaan zingen.
0: Nou, ik wou bijna gaan vragen, maar ja. Wat zing je graag? Ik wil het toch even horen.
1: Hij heeft mij vaak bezocht, 's nachts in mijn droom. En zong dan zacht mijn naam. Enzovoort, enzovoort, enzovoort.
0: Oh ja, maar dat liedje, dat ken ik ja. Dat is van de Phantom.
1: Oh, de Phantom, ja, ja tuurlijk. Ik vind Phantom leuk. Ja.
0: Had ik maar iemand. Nou, oké. Dat is van.
1: Ja,
0: okay.
1: Dat is weer de ander.
0: Dat is weer een ander. Sorry, luisteraars, nogmaals. De plukte plaat. Wat is het originele liedje van dit?

0: Een soort Afrikaanse versie is dit, hè?
1: Ja.
0: Hatje, nou, Natasja Bos privé, zeg het eens. Dat is het.
1: Rosanne.
0: Van?
1: Van Nikke Simon.
0: Ja, Nikke Simon, ja. Rosanne. Iedereen wordt helemaal gek. Oh, ja, maar uitzoeken. Even kijken. Ja, dat is inderdaad Nick en Simon. Ik weet nog steeds niet. Ik vergeet altijd wie Nick en wie Simon is. Op de een of andere manier blijft dat voor mij ook lastig. Ik weet niet. Kun jij meteen weten wie Nick en Simon is als je ze ziet?
1: Volgens mij is Simon nou een baard, maar ik weet niet zeker.
0: Oh, zie, ja, gaat ook, ja. Simon heeft een baard. Ja, even kijken. Natasja Bos privé, je mag uitzoeken. Even kijken, een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Wat mag ik inschenken voor jou?
1: Een shopper lijkt me erg leuk.
0: Een shopper. En dan gaan we het origineel draaien. Ik en Simon, Rosanne. Gaan we heel hard meezingen, maar...

Chris Ria, fool if you think it's over. Chris Ria die schrijft fool voor zijn jongere zus. Eerste vriendje weg, zij kapot van verdriet. En hij hoort er zelf een beetje een warme Memphis-plaat in. Een beetje Al Green, gitaar erbij, weet je wel, dat soort werk. En dan komt die plaat dus terug uit de studio. Glad, een beetje groot, een beetje California-achtig. En Ria die dacht ongeveer, ja, mooi hoor, maar waar ben ik gebleven? En dan een detail waar ik in ieder geval op blijf hangen. Dus op een van zijn meest bekendste platen speelt Chris Ria zelf niet eens gitaar. Ja, dan moet toch een beetje voelen alsof iedereen je gehaktballen geweldig vindt. En jij denkt, ja, die waren van de buurman. Ja, okay. Dit is Radio M Utrecht. Zometeen meer over muziekinstrumenten, maar eerst die Tina Turner en The Best.

Oké, heel iets anders even. Ze zat al 5 jaar bij Motown. En al die tijd gebeurde er eigenlijk steeds hetzelfde. Studio in, opnemen, luisteren, nog een nummer proberen. Want ze zochten namelijk naar die ene single. En dat ene moment waarop iedereen zou zeggen... ja, dit is haar plaat. Maar dat moment, dat kwam maar niet. En dan hoort iemand op de platenmaatschappij een nummer dat al bestaat. Het staat op een album van een mannengroep. En het grappige is, het is niet eens uitgebracht als single in Amerika. En zij hoort het en denkt, oh, wacht eens even. Dit is al goed als een man het zingt, maar laat een vrouw dit eens zingen. Dus het nummer gaat naar de studio en daar maken ze er bewust iets anders van. Disco, een bas die blijft lopen, strijkers eroverheen, die vaste beat eronder. En dan begint zij nog bijna klein. Alsof ze probeert haar waardigheid een beetje bij elkaar te houden. Ga nou niet weg. Maar luister dan wat er daarna gebeurt. Die stem die wordt groter, de muziek begint te trekken. En voor je het weet is het helemaal geen beleefd verzoek meer. Dat is iemand die dan denkt, wacht eens even vriend. Jij hebt dit allemaal aangestoken, dan ga je nu niet ineens rustig je jas aantrekken. En na 5 jaar zoeken naar die ene plaat, bleek je dus al gewoon door iemand anders opgenomen te zijn.

0: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
0: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar hun militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 1:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, wordt lekker hoor, morgen. En dan de verkeersinformatie met, even kijken hoor. 2 vertragingen vanaf 10 minuten. Daar staat 2, dat is Den Bosch, richting Utrecht, tussen de afrit Geldermals en Knoopend Everdingen, 10 minuten dus. En ook 10 minuten vertraging op de A27, Utrecht richting Gorkum, tussen Hout en Knoopend Everdingen, door wegwerkzaamheden.
14: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
15: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
16: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
15: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
21: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
20: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
22: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ik vind het toch zo grappig als ik deze dan hoor. De Golden Earrings toen met S. Is dezelfde club als de Radar Love Club en When the Lady Smiles en de Twilight Zone Club. Goed.

De vraag is dus, welk muziekinstrument wilde jij vroeger dolgraag kunnen spelen en is daar ooit iets van terecht te komen? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app rechtsboven app ons. Komt het hier binnen. Goedemiddag.

0: de middag. Erwin Peters.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing met huil, wit, blad, werk en beroep.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

baslijn. Hey, die baslijn van Billie Jean. Hè? Je hoort een paar noten en de hele plaat die staat gewoon al. De grappige is dat Michael Jackson had hem al zo precies in zijn hoofd dat de bassist Louis Johnson, die kwam hier gewoon binnen met kijk wel even wat lekker loopt. Nee, Michael die zong voor hoe die lijn moest spelen. En dat vind ik wel iets. Hè? Je bent een topbassist. Je komt de studio binnen en Michael Jackson doet eerst even jouw partij voor. Mooi, hè? Michael Jackson bij Radio bij Utrecht en Billie Jean. Ja. Uit Europees onderzoek na vrije tijdsbesteding blijkt dat er maar liefst 1 op de 3 volwassenen ooit vol goede moed een muziekinstrument heeft aangeschaft. Vooral gitaren, keyboards en ukuleles. Ja, eigenlijk ukuleles. En bij ruim 72% verdwijnt dat instrument binnen 6 maanden definitief naar de zolder, onder het bed of achterin de kledingkast. En de nummer 1 om te stoppen, de nummer 1 reden om te stoppen is eeltpijn op de vingertoppen en het besef dat je na 3 maanden oefenen nog steeds niet klinkt als Eric Clapton. Ja, de vraag is dus, wat had jij vroeger willen bespelen? Nou, de piano die komt heel vaak voorbij. Else Valk die wilde dat vanaf jongs af aan al, maar pas op haar 35e is ze begonnen met noten lezen en de les op de muziekschool. En inmiddels zit ze aan piano nummer 3. Nummer 1 bleef achter op Curaçao. Nummer 2 overleefde de verhuizing naar een appartement niet. En nummer 3 heeft zelfs automatische bevochtiging. Ja, dat vind ik wel mooi. Je begint met, ik zou ooit graag piano willen spelen. En 30 jaar later heeft dat ding gewoon klimaatbeheersing. Ja. Hey, maar ze speelt voor haar plezier en dat is wel precies wat ze wilde. Jaap van Es dan, die begon als jochie van 8 of 9 op orgelles bij een oude oom die organist in de kerk was. En dat klinkt in eerste instantie ideaal, alleen kreeg Jaap dus zware klassieke stukken en psalmen. En terwijl hij waarschijnlijk liever zal met Jerry Lee Lewis of zo in zijn hoofd had. En na een jaar was hij er helemaal klaar mee. En achteraf denkt hij, had ik maar pianoles genomen. Boogie woogie, rock'n'roll, lekker ram op zo'n tingeltangel piano. Hij heeft het later nog gecompenseerd met gitaar. Niet zo goed, zegt hij, als Mark Knopfler of Chet Atkins, zegt Jaap. Maar het scheelde niet veel. Nou, het zelfvertrouwen is in ieder geval wel volledig ontwikkeld. Marion Brouwer, ja, die wilde na 3 jaar blokfluit dolgraag harp leren spelen. Maar dat zat er thuis financieel niet in. En dan schrijft Marion, ja, thuis speel ik graag eerste viool. Ja, kijk, instrument niet geleerd, positie wel bemachtigd. Daar zullen we op houden. Sera de Groot die moest ook blokfluit spelen. Wilde graag piano, 2 jaar les gehad, geoefend op school. Maar thuis was geen geld voor een piano. Later alsnog een eigen piano gekocht. En toen kwam de pijnlijke ontdekking. Haar eigen woorden zijn, ja, mijn muzikaliteit die viel bitter tegen. En nu speelt ze, zegt ze, 2e viool en op mijn poot. Ja, dat is ook een muzikale carrière. Alleen niet helemaal volgens het conservatorium. En dit is ook mooi. Henk uit Zeist die appt net. Als jongen wilde ik dolgraag drummen. En mijn ouders die vonden dat prima. Zolang er maar geen drumstel in huis kwam. Ik kreeg 2 breinaalden en ik mocht op de kussens oefenen. Ja, uiteindelijk ben ik boekhouder geworden. Ook veel tikken, maar toch anders, zegt hij. Ja. Dat is dus de vraag, hè? Ik ben heel benieuwd naar jou, hè? Welk muziekinstrument wilde jij vroeger dolgraag kunnen spelen? En is daar ooit iets van terechtgekomen?

0: Doobie Brothers. The Long Train Running. Bij vrienden van Radio M Utrecht op deze zaterdag. De zaterdagaflevering van Pluk de Middag. Goedemiddag, ik ben Erwin. Zometeen spelen wij het spelletje 3 voor 4. Het zijn 3 platen met 1 overeenkomst. En hoor je ook Charles und Eddie over een paar tellen. Vandaag een graad of 19, wolken, ook een stuk zon, blijft wel zo goed als droog. Vannacht ook droog, 12 graden, morgen overdag wordt het echt heerlijk. Dat wil zeggen, ze op maand naar maandag. Hè. Maandag wordt het een graad of 25, 26 in de schaduw. Morgen wordt het echt perfect weer, 22 graden en een behoorlijk portie zon. Dan de verkeersinformatie met de meldingen vanaf 10 minuten. Dat zijn er, even kijken, refresh, even indrukken. Dat zijn er 3. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. 8 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten, knooppunt Everdingen door werkzaamheden. 9 minuten. En de N227 Amersfoort richting Wijk bij Duurstede. Dat is tussen de aansluiting met de A28 en de aansluiting met de N224. Daar 11 minuten extra reistijd.
1: De middag met Erwin Peters.
0: Goedemiddag.

mooi voorbeeld, hè? Dat zijn twee totaal verschillende stemmen. En die dan precies in elkaar vallen. Hè? Dat is een mooi voorbeeld van een plaat waarop de stemmen zelf bijna het instrument worden. Charles und Eddie, Would I Lie to You? Ja, jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen bij Radio M Utrecht. We spelen het spelletje 3 voor 4. Dat zijn drie platen met één overeenkomst. Het kan zitten in hetzelfde woordje of onderwerp, in de titel. Het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Beide klaar voor, we hebben drie platen. En we noemen dat drie aanwijzingen. En dit is aanwijzing nummer 1.

En dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4 bij je vrienden van Radio M Utrecht. 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst. Mocht je een idee hebben, stuur dan even een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan via de app van RTV Utrecht, rechtsboven app ons. En dat idee kan zomaar ontspruiten, is dat een woord, tijdens aanwijzing nummer 1.

En dat was aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Heb je hem te pakken? Of denk je hem te pakken hebt? Maakt niet uit, niet geschoten zal tijd mis. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Mocht je dat onverhoopt dus voor de allereerste keer doen, dan kun je de RTV Utrecht app gratis downloaden. En dan zie je rechtsboven app ons, komt het hier aan in de studio. En dan doen we de rest gewoon hierna via de WhatsApp, zoals ook echte vrienden doen. En heb ik je misschien zo meteen aan de telefoon? Na aanwijzing nummer

0: Wijzing nummer 3 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Ach, ja. Welk muziekinstrument, daar hebben we het ook over natuurlijk. Hè? Welk muziekinstrument wilde jij vroeger dolgraag kunnen spelen? En is daar ooit iets van terechtgekomen? Als het goed is, even kijken. Telefoon. Menno, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Had jij vroeger, en daar zijn we ook mee bezig, had jij vroeger een muziekinstrument dat je dolgraag wilde spelen, maar is dat gelukt of is dat niet gelukt? Of?
1: Nee, het is eigenlijk nooit echt gelukt. Mijn ouders.
0: Wat? Nee.
1: Mijn ouders wilden inderdaad wel dat ik muziekles zou nemen en ja. Ik zou best gitaar willen spelen, maar het is eigenlijk nooit gekomen.
0: Ja, heb je het ooit wel geprobeerd?
1: Nee. Geen snaar aangeraakt.
0: Geen snaar, nee. Nou, het kan nog steeds. Nou, ik kwam er dus achter, ik heb ooit een burn-out gehad. En toen zat ik thuis met mijn toenmalige vriendin en die gaf gitaarles. En ik zag die gitaar op een gegeven moment staan. En ik denk, hoe komt daar nou geluid uit? Hoe doe je dat dan met je vingers en die snaren? En ik heb dat ding gepakt. En dat was een klassieke gitaar met van die nylon snaren. Ik heb gewoon YouTube bekeken en gewoon een G-akkoord. Ik denk, oh, dat is makkelijk. Een C-akkoord. Oh, die gaat ook nog. En 3-4 akkoorden verder kon ik gewoon hele liedjes spelen. Het is gewoon te simpel voor woorden bijna. Menno, dus ik zou het als jou eens doen. Het is echt veel makkelijker dan je denkt. Gewoon op, het is zo leuk, maar goed.
1: Nou, ik luister graag naar Jimi Hendrix. En
0: oh ja.
1: Ik denk niet dat ik dan met een G-akkoord en een E-akkoord dat ik het dan kon.
0: Nee, maar dat is echt onmogelijk. Ja, maar dat is een virtuoos. Ik zeg dat onderzoekers na muziekeducatie hebben vastgesteld dat de verplichte houten blokfluit op de lagere school voor een hele generatie funest is geweest voor het muzikale zelfvertrouwen, staat er hier. Naar schatting 65% van de kinderen haakte definitief af door het schelle, valse pieptonen en het eindeloos moeten herhalen van vader Jacob en altijd is Kortjakje ziek. Veel ouders verstopten de blokfluit na verloop van tijd stiekem in de kachel of in de vuilnisbak om van het gekrijs af te zijn. Ja, de blokfluit, daar moest ik nog even, want heel veel mensen beginnen verplicht op de blokfluit spelen, zeker bij lerarenopleidingen en zo. Nou, gelukkig kun je ook nog gewoon plaatjes draaien, hoeven zelf niet te blokfluiten. Misschien moet ik ook een item van maken dat ik een liedje in het blokfluit op ga spelen. 3 voor 4 en dan alle 3 op zijn blokfluit. En dan raden welke platen het zijn. Nou,
1: Voor mij is het nog makkelijker. Ik hoef alleen maar te luisteren.
0: Ja, dat is toch veel makkelijker. Ja, want het luisteren. Want de vraag is, 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst. Vertel, welke overeenkomst zit erin?
1: People,
0: ja. Daar gaan we dan. En we hebben een winnaar. Weet je toevallig ook nog welke platen je gehoord hebt? Of is dat dus niet verplicht, hoor?
1: Ja, maar de Village People.
0: Ja, dat zijn ze.
1: Dan Living the Life of the Common People.
0: Ja, Paul Young, Love the Common People. En weet je die laatste nog?
1: Ja, dus Yarbrough and People.
0: Ja, Yarbrough and People is inderdaad. Don't Stop the Music. Nou, Menno, even kijken. Ik heb 3 keuzes. Je mag kiezen uit een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Zeg het maar.
1: Puzzelboekje, lijkt me hartstikke leuk.
0: Een puzzelboekje, die gaan we naar je opsturen. En blijf luisteren naar Radio en blijf luisteren naar Trini.

0: de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lagevuurse op midgetgolftuinen.nl.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achter gezien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zometeen staat voor je klaar Leo Sayer. En zoals de Duitsers dat zouden uitspreken met Zanda. Zanda in mijn hart. Ofwel Thunder in mijn hart. Eerste verkeersinformatie met 1 vertraging van 10 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar dus 10 minuten extra reistijd.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
9: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
12: Appetito.
3: Appetito.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
14: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Goed, het is gelukt.
14: Wat is er gelukt?
15: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
14: Fluitje van een cent dus?
15: Nou, het was wel wat meer dan dat.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Pluk de middag met

Leo Sayer, Thunder in My Heart. Ik moet denken aan Thunder in My Heart. Leo. Thunder, die was het, die reclame. Die, ik weet niet wat het voor product was. De Duitse kustwacht die krijgt een noodoproep van een Engels schip dat aan het zinken is. En die Engelsen die zeggen: oh, help us. We are sinking, we are sinking, we are sinking. En die Duitse vraagt: ja, what are you thinking about?

Ja, de vraag is dus, welk muziekinstrument wilde jij vroeger dolgraag kunnen spelen? En is daar ooit iets van terechtgekomen? Zo'n heel bijzonder verhaal. Dat gaan we even bellen zometeen. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dus welk muziekinstrument wilde jij vroeger dolgraag kunnen spelen? En is daar ooit iets van terechtgekomen?

0: Ella Langley en Houston, Texas. Bij je vrienden van Radio M Utrecht. En een pluk de middag. Ja, en dan... welk muziekinstrument wilde jij vroeger dolgraag kunnen spelen? En is daar ooit iets van terechtgekomen? Ik wil even van die gitaar en piano af. Wie werd er nou als kind echt verliefd op iets, nou, raars? Een trombone, een contrabas, een mondharmonica, accordeon, orgel en vooral waardoor? Want ik zie meteen zo'n fanfare door een dorp komen. Kind staat aan de kant, ziet één glimmende trompet en denkt, ja, die! Of opa die zondag de accordeon pakt. Wanneer dacht jij voor het eerst, ah, dat wil ik wel kunnen. Evan, goedemiddag. Die had ook zoiets. Evan, hallo.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Nou, oké, dit is echt een mooi verhaal. Want die stap die kan ik niet helemaal volgen, moet ik eerlijk zeggen. Jij stuurde van, ik wilde vroeger altijd bas spelen. Dat was gelukt dat er kinderen kwamen. Helaas toen niks gespeeld. En 13 jaar niks gespeeld. En 4 jaar geleden toch weer begonnen met spelen. En je stuurt er een foto bij. Wacht even. Wat ben je gaan spelen dan?
1: Ik ben tuba gaan spelen.
0: Ik dacht even dat je zei tuba.
1: Ja, correct.
0: Tuba! Oké, wacht even. Dus je speelde bas, 13 jaar niks. En toen dacht je, ik ga weer muziek maken en dan ga je natuurlijk tuba spelen. Hoe kom je daaruit?
1: Ja, het is het mooiste instrument. Het is de basis van elk muziek gebeuren, van elk orkest. Zonder bas ben je niks.
0: Ja, alleen maar de tuba. Ja, oké, de tuba. Bas, een basvertaal of bas, een tuba.
1: Dat is hetzelfde, hè?
0: Ja, oké, dus al bas spelen, maar je hebt, ik dacht je basgitaar, maar je hebt altijd al tuba gespeeld. Begrijp ik dat dan goed?
1: Ik heb ook eerst een tijdje bariton gespeeld, toen sousafoon. Dat is natuurlijk een masserende bas, is dat zo gezegd. Ja. En nou zit ik in een harmonie en dan zit je met een zitbas en dan noem je dan een tuba.
0: Oh, dat is dan, oké. Zo'n bas. Ik dacht, je basgitaar. Ik denk, ja, dan gaan tuba spelen. Maar sousafoon is dat, wat is het verschil dan tussen een sousafoon en een tuba? Mag ik dat vragen?
1: Ja, zeker. De meeste sousafoons, die draag je op je schouders. Dus dat is een schouderbas dan zo gezegd. Ja. En dan kan je, die gebruik je veel voor op straat. Dus tijdens tattoos, street parades. Ja. Dat loopt veel makkelijker. En de tuba die ik nu speel, dat is een zitbas. En dat is gewoon wat lastiger om mee te lopen.
0: Maar ja, wat weegt dat ding, joh?
1: Ongeveer zo'n 15 kilo.
0: Oh, en dat klinkt dan... Weet je, dat is de bas.
1: Met een paar loopjes er tussendoor. Maar zoals ik het zo hoor, ben je aangenomen.
0: Ik vind dat het leuk als er vrijdag aard hier is. En er is een liedje en hij staat hier al klaar. Dan zit ik altijd, en het horen luisteren als dat niet. Maar hij moet er altijd op lachen. Dan zit ik altijd tijdens het liedje. Eigenlijk heb ik misschien ook wel. Wil ik dat misschien ook wel. Ja, wie weet.
1: Nou, om het onderwijs zitten zou ik zeggen.
0: Wat is er? Ja, zitten ben ik goed in. Wat is nou het lekkere van juist die tuba? Is dat lage geluid? Of dat je niet vooraan hoeft te staan, maar iedereen het onmiddellijk merkt als jij ophoudt, weet je wel?
1: Ik heb zelf een mooie zitbaas en daar zit een ontzettend mooi warm geluid in. En ja, dat volle lage geluid, ja, daar ben ik helemaal verliefd op geworden.
0: Ja, en hoe, ja, het is belangrijk, hè? Want je speelt, wat je speelt in de harmonie.
1: Correct.
0: En wat is het verschil tussen een harmonie en een taptoe-achtig iets? Wat is dat? Ja, ik weet eigenlijk niet zo.
1: Harmonie is altijd zittend.
0: Ja?
1: Dus met klarinetten, dus veel houtwerk, klarinetten, saxofoons en dat soort dingen. Fanfare is weer meer met bugels, dus meer met koper. Dus daar zitten weer geen klarinetten bij en geen hobo's en fagotten. Dus dat zit allemaal, het is het keuze van het instrumentarium.
0: Oh, want een vriend van mij die doet die taptoes, hij is trompetist. En dan leren ze die hele patronen, maar dat is echt ook gewoon, hoor. Ik denk dan, ik ga ook liever zitten. Ik bedoel, ik wil zo fanfare. Ik heb het idee dat er vroeger veel meer fanfares en dansmariekjes op straat waren dan tegenwoordig, maar ik weet niet of dat waar is, hoor. Maar...
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk. En helaas gaan er veel te veel muziekverenigingen over de kop vanwege te weinig muzikanten.
0: Oh, ja, wat zonde. Ik vond dat zo bijzonder. Het heeft al iets, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Absoluut, absoluut.
0: Maar dat is wel grappig, hè? Maar, want ik... Wat is het nou? Kun je thuis een beetje oefenen op die tuba? Of weet de rest van de straat inmiddels ook precies wanneer jij repetitie hebt? Of?
1: Correct. En dan doe je een silent brass. Dat is een gigantische grote demper. En dan stop ik oortjes in en dan hoor ik mezelf spelen. En dan over het algemeen gesproken hoor bijna de hele buurt me dan niet.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, dat is zo.
0: Oh, hey, maar je speelt nu een harmonie, hè? Zit je daar tussen die andere instrumenten en voel je die tuba ook echt onder alles liggen? Zo van, jullie mogen boven lekker allemaal moeilijk doen. Ik regel hier beneden de fundering, zoiets, weet je wel?
1: Ja, nou ja, een vriend van mij zegt altijd heel simpel. Een bas is eigenlijk de boterham. En dan heb je de middensectie, die smerende met de boter of de smeersels. En dan heb je het hogere register, dat is meer het beleg.
0: Oh, ja, oké. Maar tot slot, je noemt het de beste keuze die je tot nu toe hebt gemaakt. Hè, maar wanneer kwam op het moment dat je tussen die hele harmonie zat en dacht, ja, dit heb ik dus 13 jaar gemist?
1: Zodra je er weer gaat zitten, als je thuis alleen speelt met een bas, is toch wat minder. En als je dan met het hele orkest met elkaar speelt en je mag het dan begeleiden, dat is fantastisch. Ja, dat gevoel valt niet even naar.
0: Maar ja, ik zei dat tot slot, maar ik ben toch even benieuwd. Maar heb je, als je, omdat het een blaasinstrument is, hè, kun je dan, wil dat, betekent dat dat je meer aanleg hebt om andere blaasinstrumenten ook te spelen? Heb je er dan wat meer controle over dat je, stel je voor dat je, weet ik wel, een trompet pakt, dat het dan ook makkelijker gaat of niet? Of is het dan een heel ander instrument?
1: Dat heeft te maken met het mondstuk. Ik heb een heel groot mondstuk. Ja. En een trompet heb een heel klein mondstuk. Dus ik spuug eigenlijk zo gezegd in een emmer. En als je een trompet hebt, dan spuug je door een rietje heen. Dus ja, daar zit echt wel een heel groot...
0: Ja, precies. Ja, sorry. Ik maakte ooit de fout. Iemand die speelde piano en een conservatorium gedaan en zo. En die had thuis geen plaats voor een piano. En ik maakte de fout om te zeggen, ja, maar dan neem toch een keyboard. Dat is toch bijna hetzelfde.
1: De fout aan.
0: Ja, sindsdien krijg je geen kerstkaartje meer. Wanneer kunnen we je bewonderen? Wanneer is de eerste keer dat we je kunnen zien ergens? Of,
1: Elke maandagavond is het repetitie. Je bent van harte welkom in Beest.
0: In Beest. En waar moeten we zijn om te kijken?
1: In de Dorpskring bij de Harmonie Concordia.
0: Dankjewel. En dankjewel voor het bijzondere verhaal.
1: Goed, graag gedaan. Hey, fijne uitzending.
0: Dankjewel. Wat een bijzonder verhaal, hè? Oh, ik vind dat zo bijzonder. De Four Seasons hier.

0: De Four Seasons van Radio Utrecht. En oh, what a night. Nou, het is een graad of 19 à 20 wolken. En af en toe een stukje zon. Nou, laatste uur vooral veel wolken. Blijft wel zo goed als droog vannacht. Een graad of 12. Morgen overdag zon en wolken. Maar meer zon dan wolken. En dan wordt het een graad of 22. Dan de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Voor je klaar staat trouwens. Suzy Quattro, if you can give me love. Twee vertragingen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 7 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hout en Knoopend Everdingen door wegwerkzaamheden 9 minuten.
1: De middag met Erwin.

You Can Give Me Love bij Radio M Utrecht in Pluk de Middag. Straks om 5 uur is het de beurt aan Edwin Meerman. En ja, het Gouden Weekend. En welk jaar daarin centraal staat? Dan is het namelijk ook 5 september, de week van 5 september. Maar van welk jaar? Daarover zometeen meer. No,

is Chef Special bij Radio M Utrecht in Your Arms. En zometeen hoor je The Bird en Queen, I Want to Break Free. Maar eerst even dit. Om 5 uur is hij weer terug van weg geweest. Edwin Meerman. En het Gouden Weekend, ook dan is het de week van 5 september. Maar in een heel ander jaar. En welk jaar is dat dan? Nou, even kijken. We gaan terug naar een zinderende nazomerweek. Waarin de sport, het witte doek en de popmuziek op hun aller spannend zijn. Even kijken of je in de hand van wat aanwijzingen erachter kunt komen welk jaar dat is. 5 september, week van 5 september, welk jaar. Oranjefans die vieren feest naar een legendarische voetbalavond in Stadion de Meer. Waar het Nederlandse elftal Denemarken met maar liefst 6-0 van de mat veegt. Utrecht staan filmliefhebbers rijen dik buiten bij bioscoop Catharijne voor Indiana Jones en de Temple of Doom. Terwijl even verderop in Rembrandt zalen plat liggen om Police Academy. Op de radio daar vechten twee gigantische popklassiekers om de troon. Bronski Beat met Small Town Boy en de gouden saxofoon van George Michael in Careless Whisper. En in onze provincie zoeft de gloednieuwe sneltram door het landschap. Aan de pomp reken je voor een liter benzine 1,65 gulden af. En een koud fluitje bier op de neuden kost 1,75 gulden. En een portie knapperige patat met mayonaise haal je voor 1,85 gulden bijvoorbeeld bij de Smulhoek. Een eigen huisje in het hart van Utrecht voor gemiddeld 115.000 gulden bij je die herfst al de koning te rijk. En de pasgeboren baby in de straat heet waarschijnlijk Jeroen of Linda. Een 6-0 zegen voor Oranje. Harrison Ford met een zweep in Catharijne. Spotgoedkope staatspanden. En de saxofoon van George Michael. In welk jaar en in welke week zaten we? Je hoort de details uit de week van 5 september 1984. Zometeen in het Gouden Weekend met Edwin Meerman. En daarover gesproken, dit is ook uit 1984. Dit is Queen, I Want to Break Free.

Welk muziekinstrument wilde jij vroeger dolgraag kunnen spelen? Is daar ooit iets van terechtgekomen? Ria uit Zeist die zegt: hey Erwin, mijn ultieme meisjesdroom was de harp. En ik zag mezelf als een soort van bosnimf in een lange witte jurk met wapper in de mouwen tokkelen aan die gouden snaren. En toen ik dat voorzichtig aan de keukentafel opperde, verslikte mijn vader zich in zijn gehaktbal. Gehaktbal. Een harp was onbetaalbaar, maar pa was timmerman. Dus die knutselde van een oude sinaasappelkist en een strak gespannen waslijndraad een oefeninstrument voor met elkaar. En het klonk alsof je op een verroeste springveer sloeg. Ja, uiteindelijk ben ik maar blokfluit gaan spelen bij de drumband. En daar was bitter weinig nymfachtigs aan. Dankjewel voor je reacties. Zometeen veel plezier bij Edwin Meerman in het Gouden Weekend.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 13:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval twee kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog in een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Kost je maar 3 minuten. Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
20: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
19: Nee, Attens met ds.nl.
21: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
22: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: Wie was er aan de beurt?
24: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
23: Hit it!
25: Voor die

0: Oh, niet meer lief. Nou, we zijn er maar net binnen. En Spandau Ballet was dat. Overigens geschreven door gitarist Gary Kemp en van de LP Parade. En ook in de Nationale Hitparade, deze op 45 toeren. En wel op 47, deze week in 1984. Een fijn aperitief.
1: Het is zaterdagmiddag. Dit is het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Want daar zijn we weer met onze smaakmakers. Ook weer nu in de volle breedte na twee vakantieweekends. Met vandaag deze week van 1984. Dus nou ja, nog een beetje een staartje van de zomer. Of schoon ik toch ook al een winters plaatje zag in de krant. Daar kom ik zo meteen eventjes op terug. Dat speciale, sentimentele, dan wel pittige sausje dat we ook weer opdienen in het nieuwe seizoen. Vermakelijk en smakelijk, ook voor de fijnproever. Muziek waar wij nog altijd brood in zien. Met ook de fragmenten en de krenten uit de pop. Dan kan hier ook gelachen worden hoor. Al is het alleen al om die leuke fragmentjes uit ons archief. Phil Fearon hebben we erbij en dat alles luid en duidelijk. We zullen niet al te veel praten. Welkom terug in september 1984.

En ook wel een zomers en luchtig tintje nog aan dit gouden weekend, hoor. Begin september is het nog maar 1984. Julio Iglesias met Diana Ross aan zijn zijde. En een opvallend duet, All of You. In de kranten overigens wel al een winters fotootje. Zometeen gaan we even ook naar het nieuws van deze week begin september. De buizenpost als nieuw middel tegen roofovervallen bij de spoorwegen. Niet onbelangrijk. Dan de voetbaluitslagen nemen we eventjes mee. Het festival Oude Muziek, dat is gehouden en een succes was. En ook nog iets over nieuwe techniek als het gaat om de gaswinning in ons land. Oude Muziek, mag je wel over spreken. 42 jaar terug in de tijd. Ook nog een fragmentje over de naderende Prinsjesdag overigens. Met goed nieuws. En dit is Maggie Reilly.

0: andere Phil die we ook hadden in de jaren 80. Phil Fearon en Galaxy. En met een glimlach deze week op 23 in de Nationale Hitparade. Everybody's Laughing. En zometeen hebben we een kritische noot gekraakt door Klein Orkest. Maar eerst even wat uit de kranten van deze week. Begin september. En daar gaat het ook over oude muziek, maar dan nog wat van langer geleden. Het laatste deel van het festival Oude Muziek dat afgelopen 10 dagen Utrecht in zijn ban hield, stond vooral in het teken van de vroeg barokke Italiaanse componist Monteverdi. Op 4 concerten waren werken van hem te horen. Het was weer een succes, lees ik verder. En dan nieuwe techniek. Het eerste Nederlandse project voor gaswinning uit een vuilstorting is namelijk officieel in gebruik genomen door minister Van Ardenne van Economische Zaken. En in zijn openingstoespraak zei de bewindsman dat de winning van gas uit vuil goede perspectieven biedt. Het project kwam tot stand met steun van de overheid overigens. En dan dit ook even, want de huisvrouwen die laten de slagers steeds meer links liggen en kopen hun vlees in toenemende mate bij de supermarkten. Het winkelende publiek blijkt er de voorkeur aan te geven om de boodschappen zoveel mogelijk in 1 winkel te doen. En vooral in de Randstad, dus ook hier in Utrecht, die is bezaaid met supermarkten, zorgt de ontwikkeling voor een versneld effect waarbij de slager steeds meer buitenspel wordt gezet. Dus dat is ook wel weer een zorgelijke ontwikkeling. De voetbaluitslagen, er was een midweekse speelronde. FC Utrecht, Roda JC bijvoorbeeld, gespeeld. 4-0 werd dat, dus dat was zo'n succes. En dan hier even een wintersplaatje, want het mogen dan officieel nog wel steeds zomer zijn, maar in de Zwitserse en Oostenrijkse Alpen lijkt de winter met plotseling dalende temperaturen en zware regen en sneeuwval al te zijn ingetreden. En ik zie hier allemaal wat sneeuwploegen die hier druk zijn met het ruimen van alle overlast. De Nederlandse spoorwegen nog even, die gaan de plaatskaartenkantoren op de 17 grootste stations in ons land tegen mogelijke roofovervallen beveiligen met buizenpost. En daarmee worden de betaalmiddelen direct naar een afgesloten ruimte vervoerd. Verder zullen de kantoorruimte beter worden beveiligd en zullen de brandkasten van tijdsloten worden voorzien. En met de aanleg is een bedrag van 825.000 gulden gemoeid. En over geld gaat het ook altijd met Prinsjesdag. We hebben al even een vooruitblikje uit het journaal. Hier is de stem van Kees Meinten.
1: Volgende week dinsdag, Prinsjesdag, begint het nieuwe parlementaire jaar. Als koningin Beatrix in de ridderzaal de troonrede voorleest, zult u de leden van het kabinet Lubbers van Ardenne voor het eerst vrolijk zien lachen. Want na jaren vol pijnlijke ingrepen is er goed nieuws voor het voorwerp waarom het op het Binnenhof draait. Uw huishoudportemonnee. Laten we eens op een rijtje zetten wat er volgende week allemaal in de miljoenennota staat die minister Ruding van Financiën dinsdag uit zijn koffer haalt. Het gaat trouwens inmiddels om zulke grote bedragen dat het hoog tijd is voortaan te spreken over de miljardennota. Het kabinet zal trots aankondigen dat het harde beleid succes heeft. Onze economie zal groeien, zo'n 2%.
0: Dus er werd daar ook gelachen in de Tweede Kamer, zo te horen. Maar ja, er was ook altijd nog die muur en die Koude Oorlog, hè? Hier is Klein Orkest.

Ik zei het al, best nog een zomerstintje aan dit gouden weekend. Zo begin september in 1984. Gary Lowe was dat en La Collegiala. Dat staat overigens voor schoolmeisje. Ondertussen zijn die ook wel weer van start gegaan. Hè? Vakantie weer voorbij. Ook in het gouden weekend weer in de volle breedte. En dit is dan weer Everything But The Girl. Beetje jazzy geluid wat ik ook tegenkwam in de lijst.

nostalgisch nazomer in het Gouden Weekend van Radio M Utrecht. En Orchestral Maneuvers in the Dark, je mag ook gewoon OMD zeggen. En Talking Loud and Clear was dat. En vandaag de hits van Everything But a Girl tot Message to My Girl. Deze was nog hartstikke nieuw vanuit Nieuw-Zeeland. Deze week doorgestegen naar nummer 18 in de nationale hitparade Split Dance.

Dat was een mooie was dat. En Love Resurrection. Het is toch best een fijne en ook bijzondere muziektijd zo. Begin september 1984. Opnieuw hoorden wij van dwarsfluitist Berdien Stemberg. Een jaar daarvoor had ze een groot succes met Ronda Russo. Dat deed ze nog eens dunnetjes over met deze. Hier is Vivace.

Kershaw, I won't let the sun go down on me. En zo staat deze week van 1984 bij ons in het zonnetje ook na zessen. Met straks ook de top 10 erbij van de Nationale Hitparade. Dan komen we een voetballer tegen achter de zangmicrofoon. Is Ruud Gullit. Hij had een grote hit. En ook Sheila E. En meer dus van 42 jaar geleden. En tot aan het nieuws heb ik nog een plaat die het nog moest gaan maken. Deze week begin september op Hilversum 3. Extra aandacht voor de voormalige zanger van Katja Gugu. Limaal zijn naam. Never Ending Story.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
3: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Mama! Mama! Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Mama!
8: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel thuis.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1:00. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
11: Appetito.
10: Appetito.
12: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: High energy en ook best hoog in de nationale hitparade deze week op nummer 12. En het is nu een eerbetoon aan, dit mag je toch wel zeggen, één dagvliegje. Ze is helaas niet meer Evelyn Thomas. En welkom terug.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Nu weer op volle sterkte. Na een paar zomerse weekends. Je kon toch nog een beetje doorgenieten ook van het verleden, want we laten het nooit liggen.

zomer nog niet voorbij met Silvio en deze gezelligheid. Dus we gaan nog een uurtje terug naar 1984. En nu nog deze jonge stem op dat moment vanuit Nigeria. Hier is Sade en ze staat op 20. When am I going to make a living?

Getuige Silvio, wat nog een leuke hit was. 10 jaar na Marian Come Back Home. Dus ook weer een comeback voor dit gezelschap met deze leuke hit. I'm Your Sun, South America. Nog even een luchtig berichtje uit de krant ook van deze week, zo begin september. Tijdens zijn bezoek aan de Fiorato, want die is er ook weer in Amsterdam, had de fractievoorzitter van de VVD, Dr. Anders Ed Nijpels, er geen enkele moeite mee om met de twee mooie zusjes Joyce en Henny de Ruiter gefotografeerd te worden. En die meisjes vormen het zangduo Blanc de Blanc. En dat gaat als volgt. Ze hebben een klein hitje.

Thassos, de Tiami dus. Kusjes van jou aan mij betekent dat. En is dus ook te bewonderen op de Virato deze week. Inclusief Ed Nijpels. Deze week 42 jaar geleden en over zusjes gesproken. Die zijn de Pointer Sisters op nummer 10 en Jump for My Love.

0: Met uitroepteken Wham! Deze week op 9 Wake Me Up Before You Go-Go. En een van deze stemmen horen we zo meteen nog even terug.
1: Maar ze draaien...
2: In de Nationale Hitparade, de gevoeligste hitmeter. Iedere zondagavond tussen 6 en 8 op jouw radio.
1: De platen helemaal.
0: Op Hilversum 3 en nu dus tussen 5 en 7. Dat zit best in de buurt. En deze week nieuw op nummer 8. Dat noem je ook wel een topsprinter in die dagen. Stevie Wonder. En dat op 5 september. No, no.

En we zochten even verbinding met Ray Parker Jr. Filmplaatje is dat, Ghostbusters. Deze week op 7 in de nationale hitparade. Ik zag ook dat Prince in het lijstje stond met When Doves Cry, nummer 11. Dit komt eigenlijk ook uit zijn keuken. Die draai ik wel even op nummer 6. Nieuwe stem, haar naam Sheila E. Hier is The Glamorous Life.

Ik had in het vorige uur al de voetbaluitslagen. Ik nam FC Utrecht Rode JC mee, 4-0. Feyenoord tegen NAC werd overigens 1-0. En ja, daar zat hij dus vooral bij. En had hij Dancing Kind ook een mooie score voor hem in de nationale hitparade. Zelfs deze week op nummer 5. En 2 plekjes hoger, Bronski Beat.

Danny de Munk. Hier vooral nog met dat stemmetje van Suske de Rat. Het was er maar kort daarvoor. En opnieuw bijna eenzaam aan de top. Nu met zijn tweede succes. Op nummer 2 ook in de nationale hitparade. Mijn stad was dat. Overigens ook nog wel met een Utrechts randje. Want Herman van Veen, die zijn voogd ook speelde in de film, had dit geschreven. En wat stond er 42 jaar geleden aan de top? Weer terug naar George Michael. Nu in zijn eentje. En Careless Whisper.

0: mooie sax solo van Steve Gregory, die toch ook een hoofdrol had op Careless Whisper. George Michael dus in zijn eentje bovenaan en met Wham ook nog in de top 10. Het succes kon niet op 42 jaar geleden. Morgen is het Gouden Weekend weer in andere tijden. Dan zijn we weer terug in 1976.
1: Even voor zeven. Radio.
0: Heb ik nog een zoet toetje voor vandaag. En dat is van de groep Kane Gang. En dat was eigenlijk een verwijzing naar de beroemde film Citizen Kane van Orson Welles. Dus we gaan nog even terug een beetje naar het witte doek, zeg maar, met dit mooie pareltje Closest Thing to Heaven. Goedenavond.

0: last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
1: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: De avond van de nostalgie. Een avond

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

so schön. Merci, chérie. So schön, so schön. Merci.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond op

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

0: Het is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En ik vind dit eerste liedje van Dionne Warwick dat ik net voor je heb gedraaid zo'n leuk liedje. Want ik weet nog dat ik kennis maakte met het fenomeen flaneren. Kende ik helemaal niet. Maar ik was een jaar of ergens in mijn puberteit in ieder geval. En wij waren op vakantie en daar was een grote boulevard. En er waren allemaal mannen en vrouwen, jonge mensen, heen en weer aan het lopen. Lekker aan het kletsen, het was mooi weer, prachtige kleding aan allemaal. En toen zei mijn vader tegen mij, oh, die zijn echt aan het flaneren. Gewoon pronken met hoe je eruit ziet. Laten zien dat je mooi bent. Schitterend vond ik dat. En als ik Walk On By hoor van Dionne Warwick, die dus als eerste gedraaid werd, dan moet ik daar altijd aan denken. Laat maar zien wat je in huis hebt. Nou, dan begin ik gelijk met de wijze lessen over het leven en de liefde. Ik denk dat ik beter ben in het draaien van plaatjes. Fijn dat je erbij bent vanavond. Dit is Vaya con Dios.

Moderne Soul op Radio M Utrecht. Alicia Keys was dat met A Woman's Worth. En daarvoor echt een hele grote klassieker. Rolling Stones en Angie. Nou, en dit liedje ken je ook wel, hè? Die kan je misschien wel een beetje meezingen. Phil Collins en Against All Odds. How many

liedje dat bij de drie B's van toepassing is. Bruiloften, dan kan ze bezongen worden. Begrafenissen, helaas ook. En ook als er babytjes geboren worden. Charles Aznavour. En She, wat een prachtig eerbetoon aan de meisjes en vrouwen. Op Radio M Utrecht vanavond ook een prachtig liedje over hoe mooi het leven kan zijn. Dit is Black.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Het is zo belangrijk om gezien te worden. Toen ik je zag op Radio M Utrecht van Hero, oftewel Antonie Kamerling. Hero was zijn alter ego in de film All Stars. En daar kwam deze grote hit vandaan. Straks Casey and the Sunshine Band na Roxy Music en Jealous Guy.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.